Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. De tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als de brand eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde ronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. FC Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. En zojuist wordt bekend dat acteur Peter Faber is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Later meer daarover. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal nog een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
7: Ik reed laatst een ritje van 25 kilometer. Bij vertrek sprong er een prachtig grasgroen sprinkhaantje op mijn buitenspiegel en daar bleef ze zitten. Het was stevig vasthouden hoor, op de snelweg met wapperende voelsprietjes en zo. Maar pas op mijn oprit liet ze los en verdween in de bosjes. Ze woont nu bij mij en dat is fijn. Goedemorgen.

0: Een weifelend walsje uit L'Invitation au Château van Francis Poulenc. Op viool hoorde je Patricia Kopaczynskaja, klarinet Reto Bieri en piano Polina Leschenko. Het is vrijdag 7 augustus en ik bekeek vast de voorpagina's van de kranten. Veel aandacht voor de droogte natuurlijk. NRC reist langs de loop van de Rijn om te zien wat er met het water gebeurt voordat het bij Lobith ons land binnenkomt. En Trouw heeft het over de escalatieladder en stelt dat het moment dat we in de crisisfase belanden in rap tempo nadert. De spanning over de droogte stijgt, wat komt hierna, kopt de krant. En aan het AD en de Telegraaf, die zetten Journey Kaagman, wereldberoemd van de popgroep Earth and Fire, op de voorpagina. Gisteren werd bekend dat ze overleed op 31 juli, 79 jaar oud. Icoon in catsuit, noemt de Telegraaf haar. Het strengste jurylid van Idols, voegt het AD daaraan toe. Nou, wat zeker is, is dat Venus voortaan anders zal stralen aan het firmament. Straks veel meer uit de kranten. Martine is er al heel druk mee bezig. Nieuws natuurlijk ook, het cryptogram, de groeten uit en meer. We zijn tot 9 uur bij je met muziek. Die werd uitgezocht door Pieter van Nes. En Jacobus en Herder doet de regie. Verheug je ergens specifiek op deze ochtend, Jacobus?
1: Nou, Dimitri Tjomkin zag ik voorbij komen. Ja. Dat is mooi. Dat is veel muziek van vervlogen tijden, maar dat is prachtig.
0: Je maakt het weer spannend. Welkom bij de ochtend.

0: de fijnste dingen duren altijd het kortst. Dit had nog wel even van mij door mogen gaan, eerlijk gezegd. La Marche pour la Cérémonie des Turcs van Jean-Baptiste Lully. 7:10 is het, tijd voor de cryptogram. En je weet het, voor 9:15 willen we graag je antwoord. De opgave van vandaag. Niet zo heel moeilijk, vond ik zelf.
1: Nee, ik moet ook zeggen...
0: Je had hem ook.
1: Goed te doen.
0: Ja, goed te doen. Muziek aanschouwelijk maken. Dat is de opgave. Muziek aanschouwelijk maken. En ik zie het hier flonkeren hier op tafel. Dat prachtige glas met dubbelglas, moet ik wel zeggen. Met het logo van de ochtend erin gegraveerd. Wij krijgen ze niet, maar jij maakt kans als je het cryptogram voor 9:15 oplost. Je weet het, hè? Je zomerse drankje blijft er koel in. Je ochtenddrankje blijft er warm in. Wat wil je nog meer? En je krijgt bovendien ook nog een setje herbruikbare ijsblokjes erbij. Speel dus mee met het cryptogram. Stuur je antwoord in via de NPO Luister-app. En mailen, dat weet je, dat mag ook. deochtend@kro-ncrv.nl. Nog één keer die opgave. Muziek aanschouwelijk maken.

0: Ja, die andere brenger van bandoneonmuziek uit Argentinië, Juan Carlos Cobian, hoorde je. La Casita de Mis Viejos, het kleine huisje van mijn oudjes. Jean-Baptiste Henri hoorde je op bandoneon en Cato Voce. Het is 7:15 en je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En ik heb weer een ontbijtgast vandaag, dat is Han Polman. Hij is staatsraad bij de Raad van State en daarvoor onder meer commissaris van de Koning in Zeeland en nog veel meer. Goedemorgen, meneer Polman.
1: Goedemorgen, mevrouw Hunkar.
0: Welk nieuws viel uw oog op deze ochtend?
1: Ja, toch een beetje in vakantiesfeer. Ja. Wat cultureel nieuws, hè? Daar kijk je dan met name naar. En dan was ik gisteravond met mijn vrouw naar de film Die Odyssee. Over het beroemde verhaal van Homerus. En dat is een echte Amerikaanse Hollywood film, vond ik. Maar ik zag in de NRC vanochtend, en dat vond ik wel grappig, dat opinies, essays, recensies, iedereen vindt iets van Die Odyssee. Een film geproduceerd door Christopher Nolan. Mm-hmm. En Tristan Teylink van de NRC heeft een heel leuke samenvatting gemaakt van allerlei recensies wat mensen vinden. Een anti-woke lezing, sommigen die dat zien in de film.
0: Een wat,
1: zegt u? Moreel naar kijken. Een anti-woke film, vinden sommigen.
0: Ja, ja.
1: Sommigen zeggen, je kunt er een feministische lezing in lezen. Of extreem rechts ziet er dan weer wat in. Hmm. Is het wel historisch verantwoord? In ieder geval, wat mij daaruit bleek is dat in ieder geval hoe meer erover geschreven en gepraat wordt, hoe groter het commerciële succes.
0: Precies.
1: Inmiddels al een miljard omzet, die film. Moet die nog in China uitkomen? Ik vond het zelf het is mooi om dat verhaal van Homerus weer een keer verbeeld te zien.
0: Ja.
1: Maar het wekte bij mij ook wel een beetje op de lachspieren. Ik weet niet of luisteraars nog naar gaan kijken.
0: Ja.
1: Maar ik zou zeggen, let even op het kwispelende hondje aan het eind van de film.
0: Oh, ja.
1: Want het is ook wel grappig. En wat ook leuk is trouwens, dat stond niet in het artikel, maar dat zag ik eerder bij de NOS, dat een botenbedrijf uit Urk heeft een stuk of 5 snelle boten ingezet om die film op het water ook op te kunnen nemen. Dus het heeft ook nog een Nederlands tintje.
0: Nou, kijk,
1: dat is ook wel grappig om te weten.
0: Dat is altijd fijn, toch? Ja. Nou ja, ik hoor een beetje gemengde recensie van u. Ik moet nog kijken of ik er naartoe ga. Wat zegt u? Moet ik gaan of niet?
1: Het is altijd leuk.
0: Ja?
1: Ik zou wel gaan, want het verhaal blijft natuurlijk indrukwekkend. Alles wat er gebeurt met Odyssee en hoe die uiteindelijk weer bij zijn vrouw terechtkomt. En het is knap gedaan, maar je moet even je heen zetten over die Hollywood dingetjes die erin zitten.
0: Helder.
1: Het is wel erg geromantiseerd.
0: Ja. Precies.
1: Maar veel kijkplezier.
0: Nou, dank. En had u nog iets anders?
1: Ja, in Trouw, dat vond ik ook wel, het is ook een beetje bij het zomernieuws, past dat misschien. Dat is een artikel dat gaat over na een concert in de kerk, het klooster of op het strand. De locatie draagt bij aan de show, is een artikel van Jasper van Vught. En dat geeft aan dat artiesten ook in de pop- en jazzmuziek steeds meer hun fans iets extra's willen bieden door op bijzondere plekken te spelen. En dat is in de klassieke muziek natuurlijk al vaker het geval.
0: Precies.
1: In kamermuziek, in buitenlocaties en op allerlei kleine mooie locaties. Maar de popmuziek is daar nu ook steeds meer van onder de indruk. Zoals de Zeeuwse band Bluff onlangs aankondigde. Een aanstaande Vreemde Wegen-tour. Mm-hmm. Waarin ze niet alleen in het Concertgebouw in Amsterdam gaan optreden en in kerken, maar ook in het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom.
0: Wat leuk.
1: En zo zijn er dus steeds meer jazz- en popmuzici die het leuk vinden op kleinere locaties of in de buitenlucht te spelen.
0: Nou, ook leuk voor de bezoekers, hè? Dat is gewoon zo.
1: Ja. Nou, dat is inderdaad grappig. Dat is wat het artikel ook schetst. En ook muzikanten zelf, artiesten, die vinden het inspirerende, doorgaans inspirerende omgevingen. En je bereikt ook soms ander publiek.
0: Precies.
1: En iets wat in de klassieke muziek in kleinere gezelschappen al vaker voorkomt. Dat ook in mooie cultureel en historisch erfgoedlocaties en op andere plekken wordt gespeeld. Ja, zie je dat dat nu in de popmuziek ook het geval is. Het is wel een uitdaging. uitdaging voor, poppodia. Want geluidskwaliteit enzovoorts, die zijn geprofessionaliseerd de afgelopen jaren, die poppodia. Mm. Maar het is een extra uitdaging voor ze.
0: Nou, leuk.
1: Maar goed, ik vond het leuk om te lezen.
0: Hartstikke leuk nieuws. En dan vroeg u ons, want u bent liefhebber, u vroeg ons om het strijkorkest van In S Majeur van Mendelssohn voor u te draaien. Voor u en ook voor ons. Kunt u heel kort vertellen waarom dit specifieke stuk, meneer Polman?
1: Ja, ja. Het is ook misschien een beetje voor mijn zus. Die suggereerde, als je weer een plaatje mag opgeven, is dit misschien wel een leuk muziekstuk. Wij zijn, mijn broers, zus en ik, jarenlang naar het kamermuziekcursus in Woudschoten geweest. Er wordt kamermuziek gemaakt door jongeren tussen 12 en 25 jaar. En eind jaren 70, begin jaren 80 kan het zijn, herinner ik mij, ik was daar ook cursist met mijn broer en mijn zus was er ook. En zij was erg onder de indruk van het met veel bravoure gespeelde octet van Mendelssohn in S door Jaap van Zweden. Die was toen ook medecursist.
0: Yeah.
1: En die speelde dat met zoveel bravoure dat ze zei van, nou, het is wel leuk nu die muziekcursus op dit moment plaatsvindt om dat muziekstuk te laten horen. Dus vandaar.
0: Gaan we doen. Niet Jaap van Zweden overigens. We gaan u verrassen met de versie van Roktet. Hartelijk dank voor uw bijdrage deze ochtend.
1: En daar
0: komt uw muziek voor u en voor ons.

0: Roktet hoorde je, het eerste permanente strijkoctet van Nederland. 4 violen, 2 altviolen, 2 cello's. En ze speelden het verzoek van onze ontbijtgast van deze ochtend, Hans Polman. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Jacobus, je zei aan de kop van dit uur dat je heel erg verheugde op Dmitri Tjomkin.
1: Ja, dat heeft Pieter fijn uitgezocht voor ons. Tjomkin is een filmcomponist die ik zelf soms een beetje over het hoofd zie. Tussen de Hans Zimmers en de Morricones en de John Williams. Maar die heeft een ongelooflijk indrukwekkend oeuvre achtergelaten. Ook met western-achtige films, net als Morricone dus. Hij is van eind 1800. Mm-hmm. Dial M for Murder is geweldige muziek van hen. Die Alamo is prachtig. Er zit alleen een hit in. The Green Leaves of Summer.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, dat is mooi. Maar ook Wild as the Wind is een mooie film eind jaren 50. Waar hij de muziek voor schreef. En ja, luister maar.

0: Wild is the Wind. Muziek van Dimitri Tjomkin. En je hoorde op mellofoon José Sogorb. En een mellofoon, dat wordt ook wel een korhoorn genoemd. En eigenlijk is het gewoon een soort hele grote trompet. Het is bijna 7:58. Tijd voor het nieuwsoverzicht op vrijdag 7 augustus. Acteur Peter Faber is overleden. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd, laat zijn familie weten aan persbureau ANP. Faber speelde in talloze films, series en theaterstukken. Hij was onder meer te zien in de oorlogsfilm A Bridge Too Far uit 1977. En dit jaar blikte Faber bij RTV Oost terug op de parachutesprong die hij maakte.
1: Vlak boven de grond. Bam, die dingen schieten los en we vallen neer, rollen af, hebben we geleerd. Rollen die paraplu op, rollen hem op en dan moeten we 100 meter rennen... terwijl de camera met Attenborough erop daarnaast, moeten we rennen 100 meter het eind.
0: Ja, begin juli werd Peter Faber opgenomen in het ziekenhuis nadat hij benauwd was geworden. Het bleek te gaan om ernstige hartproblemen. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet in de Verenigde Staten een boete betalen van ongeveer €500 miljard. Meta is volgens een rechter verantwoordelijk voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Het bedrijf moet ook schermtijd van jongeren gaan beperken, zegt een BBC-verslaggever.
2: Meta was ordered to impose a range of youth safety measures, including monthly limits on teens' use of Facebook and Instagram, restrictions on notifications, tighter controls on adult contact with minors, and safeguards for AI chatbots.
0: Het geld gaat naar een speciaal fonds om de gevolgen van sociale media aan te pakken. Meta gaat in beroep tegen de miljoenenboete. De waterafhankelijke industrie komt in steeds grotere problemen door de droogte. Het gaat om bedrijven die oppervlaktewater gebruiken, zegt hun brancheorganisatie VMW tegen BNR. De schade loopt intussen in de miljoenen. Bovendien weten veel bedrijven niet waar ze aan toe zijn.
3: Dus wat moet er gebeuren alvorens een eenmaal genomen maatregel weer van tafel kan? Denk bijvoorbeeld aan dat Twentekanaal. Aan welke voorwaarden moeten we voldaan? Bij welke waterstand kan het kanaal weer open? Wanneer verwacht men dat deze wordt bereikt? Met andere woorden, biedt perspectief.
0: Volgens de brancheorganisatie kampen veel bedrijven ook met de sluiting van belangrijke vaarwegen, zoals het Twentekanaal. De duinbrand bij de Zuid-Hollandse plaats Ouddorp is onder controle. Wel is de brandweer nog de hele nacht aan het blussen geweest, meldt RTL Nieuws. Daarbij werden blushelikopters ingezet. Omdat het duingebied gebruikt wordt voor drinkwaterwinning, konden die volgens de brandweer geen zeewater gebruiken.
4: Anders zouden ze voor tientallen jaren het niet meer kunnen gebruiken. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus Defensie weet dat. En die gaat ook zoet water ophalen en daarmee blussen.
0: Bij het blussen raakte een brandweerman ernstig gewond. Bij Ouddorp is zo'n 2000 vierkante kilometer natuurgebied verloren gegaan. Nou, dit overzicht werd gemaakt door Niels Erkens en hij heeft nou ook nog het weer en het verkeer voor ons.
5: Goedemorgen. In het zuiden al veel zon. Op andere plaatsen komen ook nog stapelwolken voor. In het noorden kan ook nog een bui vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Het is een rustige vakantievrijdag op de weg. De ANWB meldt geen files.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, je weet het, geen dag zonder Bach. Dit was Johann Sebastian Zelve, althans muziek van hem. Uitgevoerd door Elbipolis Barok Orkester Hamburg onder leiding van Jürgen Groos. En het was zijn derde Brandenburgsconcert.

0: Wat een mooie muziek.
1: Ja, dat is wel bijzonder, hè?
0: Ja, ik kende dit niet. Hadewig van Brabant schreef het. Tsaarmeer ontspringen ons de bloemen, nummer 32, hoorde je. Heel mooi gezongen door Vokka mee. Martine van Poeteren is sinds dag en dauw bezig met het krantenoverzicht. En dat lees ik samen met Niels.
2: Nou, die kranten schrijven allemaal over de drone-aanval op het vliegveld in de Duitse stad Leipzig 2 dagen geleden. Het AD schrijft over de drone die door een dappere vliegveldmedewerker uit de lucht werd geplukt. En over de tweede drone die wel werd onderschept door het beveiligingsnet.
0: Hard bewijs is er niet, maar volgens Duitse veiligheidsexperts doet Rusland alles om de westerse steun aan vijand Oekraïne te ondermijnen. Dat schrijft de krant. De directeur van het Nederlandse bedrijf dat radarsystemen voor drones aan Duitsland levert, noemt het een maatschappelijk probleem. Kernreactoren, olie- en gasinstallaties en luchthavens zijn volgens hem steeds vaker doelwit.
2: Ondertussen slinkt het vertrouwen in de Duitse bondskanselier Friedrich Merz met de dag, schrijft Trouw. Hij zou Duitsland economisch hervormen, want economische groei zou de opmars van extreem rechts stoppen. Meer markt, minder staat was het devies. Maar daar denkt de sociaal-democratische coalitiegenoot SPD heel anders over.
0: En toen bleek minister Spaan vader te zijn geworden via een Amerikaanse draagmoeder en stapte op. De nieuwe verkeersminister, die Merz benoemde, leek meteen het bijltje erbij neer te gooien. De bal ligt op de 11-meter-stip, de doelman van de tegenstander is er niet, en Merz slaagt erin de bal in zijn eigen doel te schoppen. Dat is de samenvatting van een hoge CDU'er over de politieke ravage.
2: Nederland fietsland, dat zijn we nog steeds, maar onze fietsfabrieken gaan kopje onder. De Volkskrant vraagt zich af wat er toch misging bij fietsenbouwer Axel, het Friese moederbedrijf van Batavus, Spartus en bakfiets Babu. 5 jaar geleden leek nog alles goed te gaan, maar 2 jaar later verloor het bedrijf 370 miljoen euro.
0: En toen moest het rampjaar 2024 nog komen. De bakfiets deugt niet, een openstaande schuld van bijna 1,5 miljard euro. Daarna schuldsanering. Verkoop van het bedrijf aan een investeerder uit Singapore mislukt. Nou ja, nu rest volgens de Volkskrant alleen nog het aanvragen van uitstel van betaling.
2: Graaien en snaaien, daar zijn Nederlanders goed in, volgens de Telegraaf. De krant schrijft over het gedrag van gasten in all-you-can-eat-restaurants, pluktuinen en op beurzen, zoals de Horecava en de huishoudbeurs. Een bizarre reflex, noemt een gedragsbioloog het. En zegt, wij Nederlanders denken dat we overal recht op hebben.
0: Een Rotterdamse restauranteigenaar noemt haar barbecueplek niet langer een all-you-can-eat, maar all-you-can-enjoy-restaurant. Als gasten 2 minuten voor ze weggaan nog even 4 ons rundvlees op de plaat gooien en zeggen ja, dat nemen we wel mee, gaan ze volgens haar veel te ver.
2: En dan Investigation Art Mysteries, afgekort tot IM. NRC schrijft over die nieuwe jeugdserie van KRO en CRV en Cheruti Film. In 5 afleveringen vult de serie een gat in het cultuuronderwijs op, vindt de krant.
0: Verhalen over erbij horen, anders zijn of in opstand komen. Daar gaat kunst volgens regisseur Martijn Blekendaal over. Kunst kan kinderen namelijk helpen om niet bang te zijn voor het onbekende. Met abstracte hersenspinsels en TikTok-achtige montage vertelt hij ze over kunstenaars als Banksy, Marcel Duchamp, Joseph Buys en Jean-Michel Basquiat. Zei ik het goed, dat Buys? Ik denk het wel, hè?
2: Ik denk het wel.
0: Ja, nou, dit kun je lezen in alle kranten vandaag en nog heel veel meer.

Uit Kreisleriana van Robert Schumann hoorde je het achtste deel. Adam Laloum op piano. Even kort het cryptogram herhalen. Jullie zijn goed bezig. Muziek aanschouwelijk maken. Dat is de opgave van deze dag. Doe je best. 8:15. Dan stoppen we alles. En dan kiezen we een winnaar.

0: Jazeker, ja. Een paar delen waren dat uit Folk Barok van Georg Philipp Telemann. Erik Bosgraaf die moet even gaan bijkomen nu van het spelen van de blokfluit. Dat was even heel hard werken. En je hoorde ook nog Filo Barocco. In het volgende uur, ja, het Grachtenfestival kent dit jaar een vijftal programma's die India's gekleurd zijn. Nou, wie heeft dat nou weer bedacht? Dat deed de artist in residence en ik spreek hem straks rond 7:15. Tot dan.
1: De ochtend. NPO Klassiek.
2: Vanaf morgen is podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanaf morgen, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Hij was ook een van de oprichters van het Werktheater en 2 keer won hij de toonaangevende toneelprijs, de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, meldt de politie. Het motief is onbekend. Op dezelfde school in Thailand was begin dit jaar ook al een schietpartij. In het westen van de Filipijnen is een aardbeving geweest met een kracht van 5,8. De beving was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Mensen konden op een poster een QR-code scannen en vragen beantwoorden. En op basis van die antwoorden schreef AI een reactie met de argumenten tegen strengere rookwetgeving. En die werd vervolgens naar de EU gestuurd. Een groep artsen diende daarover een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af, in het noorden lokaal een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Caro Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
7: De Afrikaanse kant van mijn familie heb ik nog niet kunnen traceren vanwege, je weet wel. Maar 3 jaar geleden heb ik samen met de zus een generatie van mijn vaders kant gevonden in het archief in Suriname, waar ik niks van wist. In India. Ik sta dus te popelen voor mijn gesprek om 8:15, waarin het zal gaan over de muziek van mijn voorouders. Luister je mee? Goedemorgen.

0: Een stuk hoorde je uit Nota Bene van Dolph de Kinkelder. Je hoorde saxofoon onder andere van Marijke Schreur. Het is vrijdag 7 augustus, de dag waarop de Muider trekvaart in Noord-Holland dichtgaat vanwege de droogte. En dat betekent dat waterrecreanten moeten omvaren. Zo probeert het waterschap zout water tegen te houden. Sira Rego, de Spaanse jeugdminister, is op bezoek in de exclave Ceuta. Ze gaat daar kijken bij al die minderjarigen die achterbleven na de massale instroom van migranten van vorige week. Die jongeren kunnen volgens de wet niet zomaar terug worden gestuurd. Nou, ik ben zelf ooit op reportage geweest in Ceuta. Er hing een grimmige sfeer en mijn producer en ik werden belaagd. Dus hoe moet dat toch verder met die kinderen? En dan in Rijnsburg, daar begint de Flower Parade. 10 praalwagens met honderdduizenden bloemen trekken door de Bollestreek. En bloemen en muziek gaan hand in hand en dat is dan ook het thema dit jaar. En ook Amsterdam viert de muziek. Daar begint namelijk het Grachtenfestival met veel klassieke muziek, dat weet je. En een flinke dosis raga uit India. Daar hoor je meer over om 8:15. En om 9:15 is het weer even smullen met een vakantieverhaal van een van de luisteraars. Misschien ben jij wel aan de beurt vandaag, wie zal het zeggen. We zijn er tot 9:00 met aan de knoppen vandaag Per van der Zanden. Pieter van Nes koos de muziek uit en regie is in handen van Jacobus den Herder. Waar moeten we dit uur muzikaal op letten, Jacobus?
1: Oh, elk uur wel weer wat moois. Ja, een prachtig vioolconcert van Beethoven en Samuel Barber, een van de souvenirs.
0: Oh, schitterend. Mooi.

stel me zo voor dat je aan je tweede kopje koffie toe bent thuis, of dat je bijna je bestemming hebt bereikt als je onderweg bent. En dan Domenico Scarlatti op je speakers. Het kan werkelijk slechter. Je hoorde een stuk uit een sonate voor toetsinstrument op gitaar. Matteo Mella en Lorenzo Michelli.

0: Mooie warme klanken van de viola da gamba. Gitane Ninfe hoorde je. Uit een fantasie, geschreven door John Caprario, die zelf dus de gamba speelt en ook nog luid. Verder hoorde je de Hatter Consort onder leiding van Romina Liska. Kwart over acht is het. En de 29e editie van het Grachtenfestival wordt vanavond geopend door de Artist in Residence. Hij is zelf trombonist en componist. En hij brengt een stukje India naar het festival. Nou, waarom India, vraag je af? Nou ja, hij komt er zelf ieder jaar om zich te bekwamen in raga, geïmproviseerde Indiase muziek. En die klanken brengt hij nu naar Nederland in de vorm van 5 unieke Indiaas gekleurde programma's. Goedemorgen, Arjan Linker.
1: Goedemorgen.
0: Ja, allereerst gefeliciteerd met de benoeming. Arjan, ik heb het al even gezegd dit uur. Ik heb dan wel voorvaderen uit India, weet ik sinds kort. Maar ik weet dit helemaal niet. Raga, leg dat even uit.
1: Ja, raga is eigenlijk een heel groot begrip. Ik leer eigenlijk ook nog steeds elke dag iets meer wat het nou eigenlijk betekent. Maar wat je zou kunnen zeggen in de basis is dat het een soort set regels zijn. Dus bepaalde noten die je gebruikt. Sommige noten zijn belangrijker dan andere. Dus een soort hiërarchie. Zijn bepaalde zinnen die je veel speelt. Een tijd op de dag waar de raga bij hoort. En binnen die regels zijn muzici al heel erg lang bezig om te kijken van wat zijn alle mooie mogelijkheden. Mm-hmm. En sommige raggas die zijn wel 5000 jaar oud.
0: Oh.
1: En wat het mooie is, dat je dus hoort dat al die levenswerken van al die muzici erin zitten. Dus je bent daar je hele leven mee bezig en dan aan het eind van je leven leer je het aan de volgende generatie. In de verloop van tijd ontstaat er dus iets supermoois. Precies. Waar je dan als nieuwe generatie weer mee aan de slag kan.
0: Ja, nou, dat klinkt echt best wel ver van onze eigen ervaring van muziek. En je hebt je best gedaan om het uit te leggen, maar ik voel hem nog niet helemaal. Zullen we een stukje luisteren naar een traditionele raga? Kijken of ik er dan uitkom.
1: Zeker.
0: Ja.

0: Ja, ik noem dit zelf altijd Indiase bitmuziek. Zit ik er dan heel ver vanaf?
1: Bitmuziek, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dat je daarmee kunt bidden.
1: Ah, met een D. Nu
0: met een B,
1: het, ja.
0: Ja.
1: ja, in deze zin klopt het wel. Deze raga heet Durga. Mm-hmm. Dus de Hindoe godin. Dus dit is inderdaad een raga die daar heel goed bij zou passen.
0: Ja, precies.
1: Tegelijkertijd is het ook een raga van het moessonseizoen. Dus het regenseizoen. Je hoort dat heel erg in de glissandi tussen de noten, die heel erg uitgestrekt worden.
0: Juist, dat glijdende
1: dat symboliseert een beetje die regen die uit de wolken getrokken wordt.
0: Ja, en dat, nu je dat zegt over die glissando, dat zit natuurlijk op jouw trombone. Kun je ook raga spelen met jouw instrument?
1: Precies, dat is eigenlijk wel het grappige. Dat trombone zich dus uitstekend leent voor de Indiase muziek.
0: Ja.
1: Maar gek genoeg is er nog niemand ooit die dat heeft gedaan.
0: Oh, dus echt?
1: Toen ik daarachter kwam, toen dacht ik van ja, dan is dat misschien wel... wel mijn levenspad.
0: Precies, want kijk, je bent hier aan het duiken, want je zegt, je weet het nog lang niet allemaal zelf. Maar wat raakt jou nou in deze ragas? Het is totaal andere muziek dan wat in ons oor thuis hoort, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en tegelijkertijd spreekt het ook wel vrij direct tot mensen. In ieder geval tot mij voel ik heel erg. Wat denk ik zo raakt is... de spontaniteit ervan. Dus alles wordt in het moment zelf geïmproviseerd.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een hele grote. En tegelijkertijd hou ik heel erg van het klankideaal. Dus het is heel, heel rond geluid, heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met onze eigen klassieke muziek. Waarin ik ook opgeleid ben.
0: Ja.
1: Plus dan die hele geschiedenis die erachter zit. Dat je dus in een soort traditie staat van honderden jaren. En dat je daar... een klein nieuw steentje op voort mag bouwen. Dat vind ik ook een heel mooi idee.
0: Precies.
1: Wat een beetje anders is dan bij ons, waar je toch... zeker als componist voel ik dat je toch heel erg op jezelf staat of zo.
0: Ja, ja. Ja, je hebt zelf als componist een stuk geschreven voor de opening van het festival. Wat gaan we horen en zien?
1: Dat stuk is wel leuk. Dat is eigenlijk... in de basis een hele traditionele manier van een raga opbouwen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan is uitgeschreven. Dus dan heb je niet dat spontane element. Maar dan krijg je weer wat anders voor terug. Ik vergelijk het zelf een beetje met het vertellen van een verhaal. Of een verhaal voorlezen uit een boek.
0: Yeah.
1: Als je dat grapje maakt dat spontaan komt. Dat kan heel erg leuk zijn. Maar als je dat uit een boek voorleest, dan werkt dat helemaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar in een boek kun je net weer mooie woorden kiezen. En zorgen dat de zinnen mooi op elkaar volgen. En zorgvuldig je clue op het goede moment prijsgeven.
0: Toch werkt dat stuk ook een beetje.
1: Beetje.
0: Ja, Arjan, toch een klein beetje dat Nederlands ordentelijke erin brengen. Hè? Ik begrijp jou wel. Ja. Hier komt misschien een nieuw publiek op af. Is dat wat je hoopt?
1: Zeker, ja. Het is natuurlijk muziek. Het is ongelooflijk populair geweest in Nederland in de jaren 70 en 80.
0: Mm-hmm.
1: De Indiase muziek. Dus het is ook een beetje... Ik merk dat vaak aan mijn publiek dat aan de ene kant hoor ik van mensen van dat ze het nog nooit hebben gehoord. Maar ook aan de andere kant dat mensen juist van... Oh jeetje, dat ken ik nog van 40 jaar geleden.
0: Ravi Shankar was
1: dat. Ja, dus
0: dat
1: zowel
0: zo,
1: nieuw publiek.
0: Ja.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Dus jong en oud komt erop af. Dat is hartstikke leuk. Heel veel plezier vanavond bij de opening. En leuk dat je dit doet. Ik vind het wel spannend. We gaan kijken hoe dat gaat vallen daar op het Grachtenfestival. Arjan Linker, heel veel succes. En we gaan nu luisteren naar een compositie van Arjan Linker, Ragas.

Muziek van Arjan Linker, de Durga Puria Sonata. Je hoorde het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Arjan Tien. En dus tijdens het Grachtenfestival heel veel invloeden uit India. Het cryptogram, jullie gaan goed, maar het kan altijd beter. De opgave van vandaag is muziek aanschouwelijk maken. Muziek aanschouwelijk maken. Het antwoord is niet notenbeeld. En het is ook niet aantoonbaar. Je hebt nog een kwartier de tijd.

0: Charlotte Hu speelde een van de Goyescas van Enrique Granados. El Fandango de Candil. 8:30 is het. Tijd voor het nieuwsoverzicht op vrijdag 7 augustus. Peter Faber is overleden. De acteur stierf gisteren op 82-jarige leeftijd aan hartproblemen, laat zijn familie weten. Faber speelde tientallen rollen op het toneel, op televisie en in beroemde films als A Bridge Too Far en natuurlijk Soldaat van Oranje. Hij brak door met deze klassieker uit de jaren 70.
1: Max Havelaar.
2: Ja, ja, ja. Hoe laat is het? Ik moet toch naar de beurs? Naar huis.
3: Ik heb geen horloge. Meer.
2: Oh, juist. Ik groet u.
0: Ja, daar ging die. Peter Faber was tot hoge leeftijd actief. Zijn laatste filmrol speelde hij in 2023, toen hij te zien was in Sweet Dreams. Die film werd de Nederlandse Oscar-inzending. De reclamecodecommissie tikt tabaksfabrikant Philip Morris op de vingers, bericht de NOS. De sigarettenmaker handelde in strijd met het reclameverbod voor tabak, oordeelde de waakhond. Een groep artsen diende de klacht in. Hun advocaat zegt dat Philip Morris probeerde om nieuwe tabakswetten te beïnvloeden. En dat gebeurde met behulp van een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie.
4: Het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk. Want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
0: Europa werkt aan twee nieuwe, strengere wetten over alternatieven voor tabak, zoals vapes. 40% van de omzet van Philip Morris komt uit die producten. De lage waterstanden in de rivieren hebben een gunstig effect op het toerisme in Nederland. Cruiseschepen kunnen niet naar bijvoorbeeld Duitsland of Zwitserland varen. En RTL Nieuws meldt dat steden als Dordrecht en Gorinchem daarom duizenden extra toeristen over de vloer krijgen. De VVV in Dordrecht ziet ze heel graag komen.
5: De meeste cruise-toeristen die geven hun geld niet alleen aan boord uit, maar die gaan ook graag winkelen. En ook de horeca. Ja. En het mooie weer dat is een extra aanmoediging om vooral op de wal je geld uit te geven.
0: De een zijn dood. Normaal komt er in Dordrecht 1 cruiseschip per dag. Nu zijn het er soms 4. De tijd dringt voor het Nijmeegse museum Mediadrome. Dat dreigt dakloos te worden en daarmee ook 500.000 items uit televisieseries en strips als De Berenboot, Pipo de Clown. Het museum zat in een oud winkelcentrum, maar dat wordt gesloopt en dus zijn de medewerkers nu aan het inpakken geslagen.
6: We hebben een collectie van ruim 500.000 items. Inderdaad, van De Berenboot en Pipo tot aan Star Wars en de Thunderbirds. Gewoon een feest van herkenning voor iedereen. En dat staat nu op 250 pallets. Ze zijn momenteel dakloos. En we hebben nog 4 weken.
0: Museum Mediadrome roept gemeente en projectontwikkelaars op om mee te zoeken naar een nieuwe plek, bericht Omroep Gelderland. Het museum blijft het liefst in of vlakbij Nijmegen. En dan weer in verkeer Niels.
7: In het zuiden schijnt de zon al. Op andere plaatsen komen ook nog stapelwolken voor. En in het noorden kan ook nog een bui vallen. Verder blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden. Op de weg eigenlijk niks aan de hand. Geen files nu volgens de ANWB.
8: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, er is niks beters om de dag langzaam in te glijden dan muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Op viool hoorde je Julia Fischer en je hoorde ook nog het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Jakob Kreutzberg.

0: Wat een leuk einde. De Amerikaanse dirigent Marin Alsop, die zweepte even dat Royal Scottish National Orchestra flink op, zo halverwege deze Hesitation Tango van Samuel Barber. Ja, even hand in eigen boezem. Ik ben er niet door één, maar door zeker twee luisteraars op gewezen dat mijn grapje aan het begin van het uur helemaal niet klopte. Begin van het programma, moet ik zeggen. Ik maakte de link tussen Jenny Kaagman en het nummer Venus.
1: Zo blijkt maar, het overkomt de beste altijd.
0: Zelfs de beste. Weet je, je doet je best voor de luisteraars en dan gaat het toch net niet goed. Excuses mensen, jullie hebben gelijk. Dat had helemaal niks met mevrouw Kaagman te maken. 14 minuten voor 9 is het hoogste tijd voor...
2: Groeten uit.
0: Ja, groeten uit. We deden weer een greep in al jullie inzendingen met spannende zomerverhalen. Want je weet het, we vroegen jullie om speciale verhalen, kleine verhalen, grote vakantieherinneringen. Een ontmoeting, een omweg, een misverstand. Of gewoon een onverwachte wending. Nou, ze stromen binnen en we hebben er dus wel eentje gekozen. Andrea van Pol leest de belevenissen voor van Jet Carson.
2: De Eifel, 1990. Het is er hoog en ongerept. Eigenlijk te zwaar voor onze drie versnellingen. Maar we zijn twee stoere meiden uit Groningen die met een tentje de Eifel willen ervaren. Een gruizig pad, hoog boven in donkere bossen met kronkelende beekjes in de dalen. Dit is stilte. Tot ineens een sissend geluid. Lucht vliegt razendsnel uit mijn achterband. De zware bepakking landt gelijk op de velg. Niet leuk, maar dit kunnen wij. Plakte al eerder een band, dus gewoon het bandenplakdoosje erbij zoeken. Dat heb jij in je fietstas, hè? Nee, want jij had het ingepakt. Vertrekstress wreekt zich nu. Mijn creatieve geest zoekt razendsnel een oplossing die snel is gevonden. Fiets ondersteboven en het gat gedicht. Met vaak bijpompen houdt Hansaplast de lucht erin. Ook tijdens de dagenlange jacht op bandenplakdoosjes die niet zomaar even te koop blijken te zijn. Luxemburgers plakken niet veel banden.

0: Ja, dan kun je wel klappen met je vaarraad varen. Maar als je je bandenplakbureaudoosje niet bij je hebt, dan wordt het niks. Dat is een heel Nederlands ding, hoor. Dat ga je echt nergens anders vinden.
1: Nee, terwijl het toch echt wel handig is als je het zelf kan fixen allemaal.
0: Ja, dat hoort erbij. Met, vooral die klemmetjes, dat is ook heel...
1: Bandenlichter.
0: We hebben industrie in Nederland. Bandenlichter, precies. Je hoorde muziek van Achim Hageman. Dat was heel mooi gemonteerd door Pieter van Hessen. Onder dat schitterende verhaal van Jet Karsen. Je hebt je les geleerd, denk ik nu. Jet, altijd dat doosje bij je hebben. En je weet het, jij krijgt ook zo'n prachtig glas met dubbelwand. Dat hier echt bijna pijn doet in mijn ooghoek. Zo fonkelt het. Ik wil er ook één. Maar ja, ik werk hier, dus dat houdt op.

0: Dat was een knap stukje saxofoon van Chad Smith. Muziek van Justin Ring en Frederick Hager, allebei uit de Verenigde Staten begin vorige eeuw. Mooie Hongaarse dans was dat. De oplossing van het cryptogram. Oh, jullie waren hartstikke goed bezig, maar ik noem toch een paar foute dingen. Notenschrift, toonkunst, de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. Noteren, ballet, toonzetten, showband, toonladders, allemaal niet. De opgave was muziek aanschouwelijk maken. En we kregen deze reactie binnen. Beste Aldit en team, de crypto is vanmorgen niet alleen goed te doen. Hij is ook nog eens heel leuk, als ik het goed heb tenminste. Tonen, het werkwoord, is aanschouwelijk maken. En tonen, zelfstandig naamwoord. Dat zijn de bouwstenen van de muziek. Hartelijke groet, Sarah Dondorp. Sarah, hartstikke goed. Jij krijgt die mooie dubbelwandige beker. Krijg je van ons cadeau.
1: We sturen hem voorzichtig op.
0: Heel voorzichtig. En je weet dat je koude drankje blijft koud. En je warme drankje blijft warm. Veel plezier daarmee. En dan kijk ik naar mijn linkerkant. Wat een verrassing. Ab, ik heb je al een poos niet gezien.
2: Dat klopt. Ik ben weer terug van vakantie.
0: Ja,
2: hoi,
0: fijn.
2: Voor Aldit. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Waar ga je ons mee verrassen?
2: Onder andere weer een nieuwe aflevering van Olof Bach. In samenwerking met de Bachvereniging. Mm-hmm. En een stuk voor zes harpen. Jawel, zes harpen.
0: Zes?
2: En strijkers.
0: Nou, yes. Dat is heel spannend. Ja. Daar gaan we allemaal naar luisteren. De klassieken dus zometeen met Ab Nieuwdorp. En wij ronden langzaam af. Heb je nog iets toe te voegen, Jacobus?
1: Ik ben helemaal tevreden altijd, dankjewel.
0: Dat wil ik altijd. Dus namens Jacobus, Pieter, Niels, Martine en Per wens ik je een fijne dag toe. Morgen mag ik weer. Tot dan. Dag.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 leraren dood. Het lichaam van de jongen werd later in een lokaal gevonden. Zijn motief is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en op tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Je ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechters zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en preventie. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagnes van organisatie Dollemina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlip, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom het woord in het woordenboek komt.
4: Ik zag dat in patiënten informatie aan van gynaecologen. En dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
1: Het weer, stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar deze klassieken die ik begin met muziek die gaat over koning Saul. En in het verhaal komt ook David voor, die Saul gaat opvolgen als koning. En dat allemaal in het oratorium Saul van Georg Friedrich Händel. Dat begint met deze muziek.

Academy of Ancient Music, onder leiding van Richard Egar, in het Allegro uit de Sinfonia uit het oratorium Sol, over de Bijbels koning Saul. En muziek was dat van Georg Friedrich Händel. Ja, in mijn hoofd kijk ik over uit, want ik zit volop in de barokcomponisten. Tijdgenoot van Händel gaat natuurlijk ook klinken, want het is vrijdag All of Bach-dag. Muziek van Johann Sebastian Bach in het kader van All of Bach. In samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Maar nu die andere barokgigant. En hij kwam uit Italië. Een nieuwe film over hem kwam gisteren uit. Primavera, dan heb ik het over Antonio Vivaldi. We gaan niet luisteren naar zijn Primavera, maar naar zijn L'Autunno. Dat is de herfst uit zijn vierjarige tijden. Ja, we zijn natuurlijk nog maar in augustus, de zon staat nog hoog. Maar Vivaldi neemt ons nu alvast even mee vooruit naar het seizoen dat er aan gaat komen, de herfst. Derde van zijn vierjarige tijden en het begint met een feest. De boeren hebben de oogst binnen, de druiven zijn geplukt en ze dansen en drinken op het geslaagde jaar. Je hoort ze wankelen, struikelen, in slaap vallen. Vivaldi schildert zelfs de dronken boer die tegen de avond zoetjes wegdommelt, vioollijnen die vertragen tot ze bijna stilvallen.

Janine Jansen en muzikale vrienden en familie. Jawel, ook haar broer en vader speelden mee in het ensemble rondom Janine. Zij speelde de lente. Nee, jongens, hou op. De herfst uit de vierjarige tijden. Ja, ik zit dan ook weer te denken aan de winter. Want dan is het festival van Janine in Utrecht, het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, tussen kerst en oud en nieuw. Maar dat is de winter. Dit was dus de herfst van Antonio Vivaldi. Ja, zometeen klinkt misschien wel het mooiste langzame deel uit een van de pianoconcerten uit de 20e eeuw. Het Adagio uit Ravel's pianoconcert. Met een hoofdrol voor de pianiste die ook zal optreden tijdens The Last Night of the Proms in de Royal Albert Hall. Yuja Wang klinkt zometeen. Muziek die zo sereen begint dat je bijna vergeet adem te halen. Maar dat houd je nog heel even van me te goed, want eerst klinkt er Mozart en ook hier de Verstilling. Zijn Ave Verum Corpus schreef hij in de zomer van 1791, een half jaar voor zijn dood, zeggen we met de kennis van nu. Nog geen 3 minuten muziek, amper 50 maten, opgedragen aan een bevriende dorpsonderwijzer die het bij een kerkdienst wilde laten klinken. Klein, bescheiden, nederig en toch, of juist daarom, is het een van de meest volmaakte composities van Mozart.

een maand, 12 september. Dan is het te horen in de Royal Albert Hall met het BBC Symphony Orchestra in The Last Night of the Proms, pianist Yuja Wang. En zal dan onder andere het pianoconcert van Samuel Barber spelen. Maar hier was het te horen in het langzame deel uit het pianoconcert van Maurice Ravel. Het pianoconcert voor twee handen, want Ravel schreef ook een prachtig pianoconcert voor alleen de linkerhand. Yuja Wang samen met het Toonhallenorkest Zürich onder leiding van Lionel Bringier. En daarvoor het koor en orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Myung Wong Chung in het AV Verum van Mozart.

0: kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar. Aangedragen voor die alsmaar langer wordende muzikale ketting. En aangedragen wordt het allemaal via de NPO Luister-app of via de mail. Niet meer via brieven enzovoorts. Nee, maar die figureren dan weer wel, al dan niet bezorgd, door de postiljon, de postkoets en de postbode. Gisteren was het een Italiaanse postbode. Muziek uit de film Il Postino.

muziek waar je in dit geval geen luchtgitaar bij wil spelen, maar luchtbandoneon. Jawel, de knopjes mooi indrukken en dan in en uit met dat mooie instrument te horen in de muziek bij Il Postino. Ja, en we reizen nu voor de nieuwe schakel naar Hongarije. We blijven nog wel een beetje in dit thema dankzij luisteraar Loes. Ze schrijft: het Hongaarse lied heet Kertem alat jar apostas. Postbode loopt langs de tuin van een meisje, maar brengt niet de brief waarop ze wacht. Het is een Hongaars lied over liefdesverdriet, verlangen en de hoop op een teken van haar geliefde. Goed nieuws of slecht nieuws, want de postbode brengt ook wel eens niets. Jawel. Ja, en daar raakt Loes precies de kern. Want de postbode is in al die werken van de afgelopen week hetzelfde. Een figuur van hoop en ook een figuur van vrees. Bij Schubert sprong het hart op bij het geluid van de posthoorn. Bij de operette kwam Christel vrolijk de brieven brengen. Maar hier in het Hongaarse lied loopt de postbode dus gewoon de tuin voorbij. En stopt niet. Geen brief. Weer een dag wachten. En iedereen die ooit heeft gewacht op het teken van iemand die hij of zij lief heeft. Een brief, een appje, een bel. Dat maar niet komt, begrijpt dit lied meteen. De taal doet er niet toe. Het verlangen is universeel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

met daarin ook het geluid van het cimbalom in dit Hongaarse lied. Gezongen ook in het Hongaars. Kertem alat jarapostas van Madras Katalin. En we hoorden haar ook zingen samen met... ze speelde ook nog accordeon. Ja, Katalin Madras. En daarbij Gal Gabrielle aan de andere zangeres. Want het was een mooi duet samen met het ensemble. De postbode die dit keer het huis voorbij loopt. Niks te bezorgen deze keer. Maar ik ben heel benieuwd wat jij gaat bezorgen. Dat wil zeggen via de NPO Luister app of via de mail. De klassieken @avrotros.nl als het gaat om de schakel die moet volgen op dit lied dat we zojuist hebben gehoord. Ik ben heel benieuwd naar jouw associaties. En ze zijn dus van harte welkom. En dan gaan we maandag lekker verder met die ketting.

0: muziek voor bij een van de boekverfilmingen van de boeken van Jane Austen, Sense and Sensibility in dit geval. De deel My Father's Favorite. Compositie van componist Patrick Doyle en uitgevoerd onder leiding van Robert Siegler door het BBC Studio Ensemble.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

La Pergiata, onder leiding van Christina Lou Plouhar. En Nuria Rial was een van de zangers en daarbij ook kantenor Philippe Jarouski in Zeviro Torna van Claudio Monteverdi. Het lied over de zachte westenwind Zephyr. Lentewind die in de Italiaanse poëzie terugkeert en alles weer tot leven wekt. Het gras, de bloemen, de liefde. En Monteverdi liet die wind dansen op een ostinaat basje, heb je gehoord, dat maar blijft draaien. Zwoel en zwierig, pure zuidelijke warmte. En straks gaan we richting het westen ook in deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek met muziek uit Engeland. Ja, inderdaad, dat is west. Maar eerst naar het zuiden nog voor Franse muziek van Francis Poulenc, Molto Vivace, uit zijn Sinfonietta.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem. Over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan wat geboortetoerisme wordt genoemd, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Die jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt voor een AI-campagne rond nieuwe tabaksregels. Mensen konden via een QR-code een vragenlijst invullen, waarna AI namens hen argumenten tegen strengere wetgeving opstelde voor de Europese inspraakprocedure. Artsen maakten bezwaar omdat de tabaksfabrikant daarmee reclame vermomde als burgerparticipatie en de reclamecodecommissie geeft hen daarin gelijk. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. Deze 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken, omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien geleidelijk en breekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzschak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

geschreven voor de kroning van de Engelse koning. 1937, Crown Imperial Coronation March, William Walton, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Roger Norrington.

Peter Phillips dirigeerde zijn Tallis Scholars in muziek van Thomas Tallis, If You Love Me. Ja, en met liefde gecomponeerd is ook het volgende werk. En misschien ken je het wel, een fotoalbum dat je openslaat. En elk gezicht dat je ziet op die foto's heeft een heel verhaal met zich. Ja, en dat hoor je dan achter. Ja, je ziet het weer voor je. De vriend die altijd lachte, de tante met haar eigenaardigheden. De ene hond die de trap afstuiterde als de postbode aanbelde. Nou, dat is precies wat de Enigma-variaties zijn. Het is een muzikaal fotoalbum. Edward Elgar schreef het in 1899, droeg het op aan, zoals hij het zelf noemde, mijn vrienden hierin geportretteerd. 14 variaties, 14 mensen uit zijn leven, elk gevangen geportretteerd in muziek. Zijn vrouw Alice, teder en warm. Een vriend die lacht om zijn eigen grappen nog voordat hij bij de clue is aangekomen. Een dame wie er bulldog van de rivier overtuimelt en spartelend weer aan land klautert. En natuurlijk daarbij flink aan het blaffen is. Elgar hoorde het, maakte het mee, maakte er een muzikale foto van. En dan de uitvoering van vanochtend, want de dirigent Sir Adrian Bald heeft Elgar zelf nog gekend. De twee mannen, allebei met een snor, als je hun googelt, Adrian Bald, Edward Elgar, een snor zo indrukwekkend dat je niet weet welke van de twee de grootste snor onder de neus had. Toen de jonge Adrian Bald ooit Elgars tweede symfonie had gedirigeerd, schreef de oude meester hem een briefje dat Bald zijn hele leven lang zou koesteren. En opstond: mijn reputatie is in de toekomst veilig in jouw handen. Het was een wonderbaarlijke reeks klanken. God bless you, God zegen je. En Elgar kreeg gelijk. Bald werd een van zijn grootste pleitbezorgers en bleef zijn muziek dirigeren tot op hoge leeftijd, met precies dat inzicht van iemand die de componist nog in levende lijven had meegemaakt. Een portret van vrienden, geschilderd door de een en liefdevol bewaard en tot leven gewekt weer door de ander. London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Adrian Bald in Elgar's Enigma Variations.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: met de nodige pomp en circumstance en ook de heerlijke nuances uitgevoerd. De Enigma-variaties van Edward Elgar, onder leiding van de man die Elgar nog goed heeft gekend, Adrian Bolt. Lang leven had deze Britse maestro. En hij stond hier voor het London Symphony Orchestra.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

oud Engels volksliedje, beroemd geworden ook dankzij countertenor Alfred Deller, maar die hoorde je niet. Ik kreeg er zelf een beetje Sting-vibes bij, hè? Gerald Sumner, frontman van The Police en Sting dus. Maar het was geen Engelse uitvoering van dit Engelse liedje, nee, het was in handen van een Noors ensemble, de Barok Solistenen, met een onderleiding van Bjarte Eike, The Three Ravens. En we blijven nog even in Engeland. En nu een naam die je misschien nog niet kent. En dat is precies waarom ik haar nu ga laten horen. Ruth Gibbs. Geboren 1921 in een Engels kustplaatsje. En een wonderkind, zoals er weinig zijn. Op haar 8e componeerde Ruth haar eerste stuk dat meteen werd uitgegeven. En op haar 10e speelde ze al pianoconcerten met orkest. Ze studeerde compositie bij niemand minder dan Ray Vaughan Williams. Je hoort ook zijn warme, pastorale invloed in bijna alle wat ze schreef. En ze werd zelf ook nog een uitstekend hoboïste. Op haar 26e was ze de jongste Britse vrouw ooit die een doctoraat in de muziek behaalde. Maar het was niet makkelijk. Gibbs noemde zichzelf een geboren rebel. En dat moest ze ook zijn, want in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw gingen voor een vrouw die wilde componeren en dirigeren de deuren gewoon dicht. Haar antwoord? Nou, ze richtte gewoon haar eigen orkesten op. Ja, als niemand je binnenlaat, dan bouw je gewoon je eigen huis. En nu klinkt het langzame deel uit haar hobo-concert, geschreven voor haar eigen instrument, dus de hobo, die hier zingt, klaagt, mijmert. Een melodie zo teder en zo Engels als een middag op het platteland met dat weemoedige licht dat je alleen daar vindt. Muziek die veel te lang in een la heeft gelegen. En vandaag halen we die eruit.

Juliana Koch en het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Reuben Gamba in het langzame deel het Andante uit het hobo-concert van de Britse componiste Ruth Gibbs. En ja, dat nodigt uit om dat hele concert ook maar eens te gaan draaien. Ga ik zeker doen een andere keer in de klassieken. Nu op weg naar het volgende uur. Nog een Engelsman. Dat wil zeggen, een Engelsman, Eric Coates. Schreef het werk in 1940, Calling All Workers. Jarenlang werd het ook de herkenningstune van een BBC radioprogramma dat Music While You Work heette. Eigenlijk de Britse klassieke arbeidsvitamine. Muziek terwijl je werkt. Non-stop, vrolijke deuntjes in een lekker gelijkmatig tempo. Speciaal bedoeld om de arbeiders in de fabrieken aan het werk te houden. Sterker nog, de regels waren streng. Niets te loom, niks te traag en vooral niet te hard trommelen, want over de fabrieksluidsprekers, jawel, klonk dat al snel als geweervuur. Liedjes met een klapritme werden zelfs verboden, want anders gingen de werklui met hun moersleutels vrolijk op de machines meebeuken. Dat waren allemaal voorwaarden die de BBC uitvaardigde. En Coates die zette er een mooie opdracht boven om met een blij hart naar je werk te gaan en dat werk met toewijding te doen. Zo is dat. En dat is precies het gevoel dat ik je hoop mee te geven. Ben je vandaag lekker vrij in deze vakantieperiode? Nou, leun dan lekker achterover en laat de werkende medemens dit horen. Maar zit je net als wij hier in de studio gewoon aan de bak, dan is dit je muziek met een beat die er je vanzelf doorheen sleept. Tot zo!

0: NPO Klassiek.
1: Vanaf morgen is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf morgen, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen als BLG Wonen, SNS en Regiobank. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Sendjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber had hartproblemen. Hij was 82. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen de buien geleidelijk en breekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

prelude uit de Holberg-suite van Edvard Grieg, gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Ja, en die energie daarin, dat vooruitstuwende, dat pulserende ritme dat je bijna vanzelf in beweging brengt. Ja, dat kan. Sommige luisteraars denk ik hebben de Pavlov-reactie van hardloopschoenen aan. Want dit is ook de tune van de podcastserie Fit op 4. Hardlopen op klassieke muziek, waarin ik heel even je hardloopcoach ben. Verder strak, schouders los en dan de puls van Grieg en andere componisten als je hardloopmetronoom. Ja, en wat een toeval, want vanavond begint in Amsterdam het Grachtenfestival, het grootste klassieke muziekfestival van Nederland, dit jaar met het thema groen. 10 dagen lang, van 7 tot en met 16 augustus. Geen concertzalen, maar grachtentuinen, stadsparken, daktuinen en zelfs een tuincentrum met vleesetende planten. 150 concerten, jong toptalent overal in de stad. Ja, en daar zit dus ook nog iets bij dat naadloos aansluit op wat wij doen in Fit op 4. Want aanstaande zondag kan je op het Grachtenfestival letterlijk hardlopen op klassieke muziek. Oortjes uit, want het orkest speelt live. Dat allemaal in het Flevopark. Daar loop je 5 kilometer op Beethovens 5e symfonie. En die klinkt dus live. Geen koptelefoon, maar echte muzici. Luidsprekers langs de hele route bij elke stap die je zet. En het is een uitdaging ook. Symfonie duurt 1/2 uur. Je kiest zelf je starttijd. En de vraag is, haal jij de finish voor het slotakkoord? Snelle lopers starten laat, rustige lopers vroeg. En op de laatste noot komt iedereen samen binnen. 1 symfonie, 1 gedeelde eindstreep. En de start, die klinkt natuurlijk zo.

presidentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden in het eerste deel van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. En de hele vijfde, terwijl je 5 kilometer aan het hardlopen bent, gaat klinken live uitgevoerd op het Grachtenfestival. Vanavond barst het los, het festival. Maar dat hardlopen op Beethovens vijfde, dat is komende zondag van 10 tot 11 in het Flevo Park. Meer informatie over het Grachtenfestival en alle concerten vind je natuurlijk op grachtenfestival.nl.

0: als je vandaag op deze vrijdag in het huwelijksbootje stapt of bent gestapt, van harte gefeliciteerd. Daarbij deze huwelijksmuziek van de Noorse componist Edvard Grieg. Trouwdag in Trollhøgen. Juist, dat is de goede uitspraak. Daar nabij Bergen in Noorwegen. En gespeeld die feestelijke muziek door het Berlage saxofoonkwartet.
1: Olaf Bach.
0: Jawel, ook in de zomerweken gaan we gewoon lekker door, samen met de Nederlandse Bachvereniging, met de rubriek Olaf Bach. Het mooiste en het beste van Johann Sebastian Bach. Toegankelijk voor iedereen in de hoogste kwaliteit, beeld, geluid en uitvoering. Vandaag gaat het om het Bachwerk en verzeichnis nummer 418. Het is een koraal van Gott will ich nicht lassen. Opgenomen voor Olaf Bach met zangers van de Nederlandse Bachvereniging. Ja, een klein juweel met vele facetten. Het laat zien en horen hoe je eindeloos creatief koraalmelodieën kunt harmoniseren, ofwel van een vierstemmige begeleiding kunt voorzien.

0: Gott will ich nicht lassen. Bachwerk van Wagner 418. Uitgevoerd door muzici verbonden aan de Nederlandse Bachvereniging. Amelia Berridge, sopraan. Tim Braithwaite, alt. Adriaan de Koster, tenor. Donald Benveld, zijn bas. En David Macor, theorbe. En allemaal opgenomen in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen-op-Zoom. En niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Zien er heerlijk zomers uit ook. Alsof ze zo de tenniscourts kunnen oplopen met een tennisracket in de hand. De muzici in dit geval. En als ik je nieuwsgierig heb gemaakt, ga vooral kijken en luisteren via nporklassiek.nl/Olof Bach.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Miloš Karadaglić. Speelde Blackbird van de Beatles. Vandaag, 7 augustus, is het ook de geboortedag van een componist die je misschien niet kent, maar die je vandaag niet meer vergeet. Sir Granville Bantock, geboren 1868. Hij was een Engelsman met een Schots hart en dan een heel Schots kloppend hart. Hij raakte zo in de ban van zijn Keltische wortels dat zijn ene zoon de doedelzak leerde bespelen en de andere de Highland Fling danste in huis. Bantock volgde Sir Edward Elgar op als muziekprofessor in Birmingham en zijn grote bewonderaar Jean Sibelius, jawel, werd later erevoorzitter van het genootschap dat zijn muziek levend hield. En we gaan luisteren naar zijn Celtic Symphony, gecomponeerd in 1940, geschreven toen hij al ver in de 70 was. Bantock bouwde haar op een oud volkslied uit de Hebriden, de eilanden voor de Schotse westkust, met een naam die alles zegt, een Eondrain Mara, het verlangen naar de zee. En hij deed iets ongehoords, hij schreef deze symfonie voor strijkers en 6 harpen, 6 dus. Samen bijna 300 snaren die ruisen, glinsteren en golven, alsof de zee zelf door de zaal spoelt. En goed luister ook, sowieso, rond een minuutje of 11, komt later ook weer terug, dan klinkt er een passage die je misschien vreemd bekend in de oren zal klinken. Een sfeer, een kleur die je zo in Midden-Aarde zou kunnen plaatsen. Alsof Howard Shore, de componist van The Lord of the Rings, hier heel even zijn oor te luisteren heeft gelegd. Nevelige heuvels, verre horizonten en heimwee zonder naam. The Celtic Symphony van Sir Granville Bantock.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Sir Granville Bantock. Met als epiloog ook nog die prachtige harpen. De Celtic Symphony hoorde je voor String Orchestra en Six Harps. Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Vernon Hanley, dat allemaal op zijn geboortedag, en zijn muziek leeft voort. Ja, en dan in het nieuws. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Verschillende nieuwsbulletins of gelezen op nos.nl. Het overlijden van acteur Peter Faber, 82 jaar oud. Hij stierf, zo laat zijn familie weten, vredig omringd door zijn dierbaren. En ik moet je zeggen, dit nieuws raakt me. Want als kind in de jaren 80 was er bijna geen Nederlandse film te bedenken waar Peter Faber niet in zat. Dat kan ik je uit eigen beweging vertellen, uit eigen ervaring. Siske de Rat, Schatjes, hij was overal. Met die kenmerkende kop, die energie, die onnavolgbare aanwezigheid. Je mist meteen, dat is Peter Faber. Hij brak door in Max Havelaar, speelde mee in grote internationale oorlogsfilms als A Bridge Too Far, naast Sean Connery en Anthony Hopkins. En hij bleef spelen tot op hoge leeftijd. Acteerde zoals hij leefde, eigenzinnig, warm en onvoorspelbaar. En wat velen misschien niet weten, Peter Faber was een groot muziekliefhebber. Hij luisterde ook naar onze zender NPO Klassiek, ook naar de klassieken. Dus vandaag, dit is een in memoriam. En dat doe ik met muziek uit misschien wel de beroemdste Nederlandse film aller tijden, Soldaat van Oranje uit 1977. Faber speelde erin Wil Dorstgaarde, een van de studenten die als Engelandvaarder de gevaarlijke overtocht naar Engeland waagt om zich bij de geallieerden in Londen te voegen. Een rol in een verhaal over moed, vriendschap en de onmogelijke keuzes van de oorlog. De muziek is van Rogier van Otterlo, breed, weemoedig, onvergetelijk en warm. Voor Peter Faber.

0: Klein in memoriam voor Peter Faber. Muziek uit de film waarin hij ook speelt. Soldaat van Oranje, muziek van Rogier van Otterlo. Nou, en het leuke is, er is op YouTube ook een documentaire te zien waarin Peter Faber op bezoek gaat bij Rogier van Otterlo. En ze hebben het samen over de muziek bij Soldaat van Oranje. Rogier speelt ook enkele dingen voor op de piano. Wil je weten waar die precies zit, die documentaire, gewoon even een appje sturen via de NPO Luister-app of een mailtje naar deklassieken@avrotros.nl en dan helpen we je op weg. Dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Peter Faber, groot muziekliefhebber. En dan ga ik een bruggetje maken, dat zou ik zomaar kunnen doen. Ook een groot muziekliefhebber en acteur staat ook naast me. Dat is Johannes Wierik-Speentjes. Gaat zometeen verder met de muziekfabriek. Goedemorgen Johannes, wat heb je vandaag op de valrip van het weekje meegenomen?
1: Nou, ik heb regen meegenomen.
0: Lekker,
1: die
0: hè?
1: Dwarrelt over ons heen.
0: Dat is wel ervoor, Johannes.
1: Ja, graag gedaan. Ja, ik dacht, het is wel eens nodig na maanden droogte. En ik heb ook dit meegenomen.
2: Toen ik langs het tuinpad van mijn vader...
0: Nou, dat tuintje van de vader zal het heerlijk doen onder die regendruppels.
1: Ja, precies. Zie jij dan meteen beelden van je jeugd? Heb je dit thuis gehoord?
0: Ja, zeker. Nee, absoluut. Absoluut. Ik hoor ook het gekraak van het vinyl daarbij eigenlijk in gedachten. Maar dit is volgens mij een mooi schoongepoetste opname.
1: Ja, precies. Hebben we ons best voor gedaan. Wim Sonneveld, het dorp. Ik wil straks een kant van hem belichten. Kort tot slot in deze Pride Week is het een beetje voor mij. Hij had een heel bijzondere band met het publiek. En ik denk dat dat ook een beetje kwam omdat hij eigenlijk een heel groot geheim het podium opsleepte.
0: Mooi cliffhanger voor de muziekfabriek. Zometeen bij Johannes. Fijne middag. Doei doei.
3: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt op zwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur. Het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Regisseur Ena Sendjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Acteur Barry Stevens zegt dat Faber hem leerde altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. Peter Faber speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en op tv. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven heeft interesse, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
8: Goedemiddag.

indrukwekkende proloog tot L'Orfeo van Claudio Monteverdi, gespeeld door de Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Van harte welkom bij de Muziekfabriek. Vanmiddag hoor je het grote geheim waarmee Wim Sonneveld het podium opging. Een Zuid-Afrikaans lied dat je uitnodigt om dankbaar te zijn en lief te hebben. En de grote vraag is, waar reizen we vanmiddag heen? En dat bepaal jij. In de radioreisdienst ga ik op zoek naar muziek die je terugbrengt naar een zomerherinnering. Laat van je horen en wie weet hoor je jouw muziek op NPO Klassiek.

0: mooi, hè? Het was een concert, maar niet zomaar één, voor clavecimbel en fortepiano van Karel Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Alexander Melnikov op fortepiano en Céline Fries op clavecimbel samen met Café Zimmerman onder leiding van Pablo Valetti.
1: Lekkere track. Johannes track van de dag.
0: Een van de hoogtepunten van Pride Amsterdam vond afgelopen weekend plaats. De traditionele botenparade. Een iconische dag waarop feest en protest hand in hand gaan. En ook een dag waarop queer mensen zich vrij en zichtbaar door de stad kunnen bewegen. Was het elke dag maar zo'n feest. World Pride Amsterdam duurt nog tot en met morgen. En ook daarna wil ik heel graag de vlam van Pride laten branden. Met deze week muziek van queer artiesten. Vandaag muziek van iemand die tijdens zijn leven weinig ruimte voelde om open te zijn over zijn homoseksualiteit. Wim Sonneveld. Hij hield zijn privéleven zorgvuldig buiten de openbaarheid. En dat was niet per se uit schaamte, maar waarschijnlijk vooral vanuit voorzichtigheid. Hij was bang dat openheid zijn carrière zou schaden. Op het podium was hij een enorme publiekslieveling. En achter de schermen kon hij daar heel anders over denken. Voor een voorstelling zou hij eens hebben uitgeroepen: gadverdamme, weer een zaal vol. Om vervolgens, zodra het doek openging, diezelfde zaal moeiteloos voor zich te winnen. Een man die miljoenen mensen liet lachen, maar een belangrijk deel van zichzelf wel buiten beeld hield. En misschien voelde hij juist door het geheim dat hij met zich meedroeg, die afstand tot zijn publiek.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Altijd goed. Wim Sonneveld met het dorp. En het past ook wel bij de melancholische wolken die hier over Hilversum trekken. Het is een lied uit 1974 van de eeuwige Wim Sonneveld.

0: Na een Spaanse suite van Isaac Albéniz was dit Wiedersehen van Franz Schubert met de prachtige stem van Philippe Jaroussky en hij werd begeleid aan de piano door Jérôme Ducrot.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: De zomer is het seizoen bij uitstek om nieuwe herinneringen te maken. Of om terug te blikken op zomers die altijd bij zullen blijven. En dat doen we samen in de Radio Reisdienst. Op de tonen van muziek reizen we terug in de tijd naar jouw zomerse herinnering. Loes stuurde een bericht in de NPO Luister-app. Ze schrijft: we gingen vroeger bijna iedere vakantie naar een kuuroord. Meestal in Hongarije. En daar genoten we van de warme baden. We zijn ook eens naar Marianské Lázně in Tsjechië geweest, het vroegere Marienbad. En daar draaide het om de geneeskrachtige bronnen. We wandelden door de prachtige kolonnade en dronken er van het bronwater. 'S middags gingen we naar een concert waar de Linzer Symfonie van Mozart werd gespeeld. En die zou ik graag nog eens horen, want wat een prachtige vakantie was dat.

Een deel uit de 36e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Een werk dat hij in slechts enkele dagen tijd heeft geschreven. Maar die haast, die hoor je niet. Het werd hier uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Maar welke muziek brengt jou terug naar een zomerherinnering? Of welke muziek is voor jou ontegensprekelijk verbonden met één bepaalde zomer? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten via de NPO Luister-app of via een mail naar de muziekfabriek@avrotros.nl. Of via onze website npoklassiek.nl/radioreisdienst. En wie weet hoor je jouw zomer hier terug op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De indrukwekkende Moldau uit Mijn Vaderland van Bedřich Smetana, gespeeld door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Belolavek. En nu The Brownies. Dat is het lied dat we zo meteen gaan horen. Dat verwijst niet naar die heerlijke chocoladegebakjes, maar naar veeachtige wezens. In de Brits-Schotse folklore is een brownie een klein, behulpzaam huisgeestje of een kabouterachtig wezen. Je hoort het na deze wals.

Na een wals gespeeld en gecomponeerd door Abel Korzeniowski, waren dit dan The Brownies uit Summer Dreams van componiste Amy Beach. Gespeeld door Wookiean aan de piano samen met Juho Pojonen. Alleen door liefde kunnen we de barrières die tussen ons instaan overwinnen. Evenals armoede en ziekte die ons omringen. Laten we ons hart openen en niet bang zijn voor het onbekende. Laten we diep in onszelf zoeken, in de wetenschap dat we voldoende middelen en mogelijkheden hebben. Dat is de boodschap van dit lied, Mkotando, in het isiZulu. Een taal die wordt gesproken verspreid over heel Zuid-Afrika.

Mooi hè, deze Nongo Tando. Gecomponeerd door Mobuzo Nodlovu en gezongen hier door Vox Cape Town onder leiding van John Woodland. Muziek uit Zuid-Afrika. Joseph Haydn die had één grote voorliefde en dat was voor de hoorn. Hij schreef er prachtige muziek voor, maar helaas is er slechts één hoornconcert bewaard gebleven. Je hoort het zo meteen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: 6 gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugssmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen in verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. De ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen als BLG Wonen, SNS en Regiobank. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moesten lopen worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waar hij op zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen hadden meer dan 12 hechtingen nodig. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het gebied dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers op Sumatra gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen. De zon door, het wordt 21 tot 25 graden vanmiddag. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.

Een deel uit het schitterende hoornconcert van Joseph Haydn, gespeeld door Johannes Hinterholzer en Il Pomodoro onder leiding van Riccardo Minasi. Welkom bij de Muziekfabriek met in dit uur concerten in grachtentuin of tussen de vleesetende planten. Aan welke mysterieuze persoon droeg Edward Elgar zijn muziek op? En voor het laatst deze week klinkt de geweldige hit van de week.

0: Een bewerking van de Roemeense volksdansen van Béla Bartók, hier op klarinet, cimbalom en het Frans Liszt Kamerorkest.
1: Goed idee.
0: Een concert in een museum, een park, een verborgen grachtentuin of zelfs tussen de vleesetende planten. De komende 10 dagen kan het allemaal tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam. Vandaag begint de 29e editie. Van 7 tot en met 16 augustus zijn er maar liefst 150 concerten verspreid over de hele stad. Het festival draait om klassieke muziek en jazz met één belangrijke hoofdrolspeler, jong muzikaal talent. En er is dit jaar ook een thema, groen. Dus worden niet alleen de bekende Amsterdamse concertlocaties gebruikt, maar juist ook de groene plekken van de stad. Zo kun je naar muziek luisteren in een botanische tuin, een volkstuin of in een park. En er zijn ook concerten gratis toegankelijk. Er is zelfs een concert waarbij je naar Beethoven kunt luisteren, terwijl je 5 kilometer door het Flevopark rent. De officiële opening van het Grachtenfestival vindt vanavond plaats en wordt afgesloten door de Fright 7 met zangeres Laura Doak. Ze brengen muziek uit de vroege jazzperiode, zoals Guess Who's in Town.

Dat wordt swingen vanavond om de officiële opening van het Grachtenfestival. Dit was Guess Who's in Town, gespeeld door de Fright Seven en Laura Doge. Ze brengen dat vanavond. Wil je erbij zijn of wil je meer informatie over de 150 concerten in totaal? Kijk dan naar grachtenfestival.nl.

0: Het doet niet af aan het origineel. Deze versie van Gautier Capuçon op cello met de Cappuccelli. Een bewerking van het wereldberoemde bloemenduet van Leo Delibes uit Lakmé. En het is nog niet gedaan met die romantiek.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Aan wie draag je muziek op? Aan iemand van wie je houdt? Aan een vriend of je inspiratiebron? Of misschien aan iemand van wie je liever niet hardop zegt dat diegene je eigenlijk heeft geïnspireerd. Edward Elgar schreef zijn vioolconcert in 1910. Een enorm werk, bijna 50 minuten lang. Met virtuose passages en zeer intieme, bijna persoonlijke momenten. Elgar droeg het concert officieel op aan de beroemde violist Fritz Kreisler, die ook de première speelde. Maar aan het einde van de partituur staat er nog een andere mysterieuze opdracht. In het Spaans schrijft Elgar: Aquí está encerrada el alma de. Hierin ligt de ziel besloten van. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Volg 5 puntjes. Maar wie zit er achter die 5 puntjes? Elgar heeft het nooit onthuld. Maar er wordt wel een naam vaak genoemd. En dat is die van Alice Stewart Wortley. Een goede vriendin en de muze van de componist. Elgar gaf haar de bijnaam Windflower. En zij zou een belangrijke inspiratiebron zijn geweest voor het vioolconcert. Dus misschien ligt aan het einde van dit bijna 50 minuten durende werk inderdaad de ziel besloten van deze mysterieuze muze of zelfs geliefde.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het innemende eerste deel uit het Concert voor Viool en Orkest van Edward Elgar. Het was Ville de Frang op viool samen met het Deutsche Symfonieorkester Berlin onder leiding van Robin Tichetti.
1: Hit van de week.
0: Het is vrijdag, dus dat betekent de laatste keer onze hit van de week. De Lambada van Kaoma, uitgevoerd door het Ludwig Orchestra en het Berlage Saxofoonkwartet. Geniet ervan.

Lambada van Kaoma. En kan je nou niet genoeg krijgen van deze heerlijke hit? Nou, er is een heel album, Dance With Me, samen met Barbara Hannigan en Lucine Renaud-Devary. Speelt het Ludwig Orchestra samen met het Berlage Saxofoon Quartet. Nou, een heleboel dansen vanuit heel wat delen van de wereld. Een wals, een tango, foxtrot, quickstep. Alleen een menuet wordt daar niet gedanst. Dus die speelt Alexandre Tarot hier op piano.

menuet uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Mooi gespeeld hier door Alexandre Tarot. Zometeen hoor je in Jets Vrijdagshow Tim op het Broek. Met onder meer een Oscar-winnende acteur die klassieke muziek componeert. Anthony Hopkins. Fijne middag.

0: NPO Klassiek.
1: Vanaf morgen is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf morgen, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden. Mogelijk zijn wel adressen en telefoonnummers gehackt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moesten lopen worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm. Temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het Broek.
4: Hallo,

Prokofjev met Romeo en Julia. Je hoorde de eerste acte, de jonge Julia. Het is vrijdag. Goedemiddag. Ik heb dus geen vakantie dit jaar. Hè? En ik krijg echt bijna iedere dag de vraag. Tim, ga je nog weg? Ga je nog op vakantie? En zal ik je eerlijk iets opbiechten? Ik heb 3 weken vakantie gehad. Dat is serieus waar. Want op dit huis passen van Jet, dat voelde echt als totale vrijheid, als vakantie. Me helemaal onderdompelen in muziek die ik normaal niet draai op de radio. Ik heb ongelooflijk veel ontdekt. En nou, ik hoop jou ook laten genieten van al het moois dat er is. Goedemiddag, mijn naam is Tim Opperbroek. Normaal werk ik voor NPO Radio 2. En dit is mijn laatste invalbeurt voor Jet. Zij is er volgende week weer. Met straks natuurlijk nieuwe releases. Een zomerrecept, speciaal voor iedereen die van geitenkaas houdt trouwens. Ik draai muziek van Gershwin, Mendelssohn en, ja, Radiohead. Maar eerst is dit Joseph Haydn.

The Fairy Shuffle van Henry Purcell. Tijdens de vervanging van Jetsen Vrijdagshow vond ik het erg leuk om popmuziek in een klassiek jasje te laten horen, want ik kom uit de popmuziekhoek. Zo draaide ik al eens een keer klassieke bewerkingen van The Beach Boys. Ik draaide Frank Zappa met een stuk uit zijn rockopera 200 Motels. En vorige week een mooie bewerking van David Bowie's Heroes door Philip Glass. En voor de laatste keer neem ik je mee in die bijzondere wereld. Deze keer Radiohead. Misschien heb je ooit al van die band gehoord. Het begon als een rockband, zoals zoveel in de jaren 90. Maar toch hadden zij altijd iets bijzonders. Al vanaf het begin was het een stuk experimenteler, wat hoekiger, wat anders dan hun tijdgenoten. Maar op een gegeven moment raakten ze zelfs de meest trouwe fans een klein beetje kwijt, omdat de band echt een hele rare, bizarre en elektronische richting uitging. Maar het was hoe dan ook altijd spannend. Nou, en hoe bewerk je dat nou met klassieke muziek? Het Belgische Echo Ensemble heeft dat geprobeerd en heeft een klassieke benadering ervan gemaakt. En dan specifiek van één album van Radiohead, Amnesiac. En dat album vat eigenlijk perfect de angst en de spanningen samen die zo rond de millenniumwisseling in de lucht hingen. Misschien kun je dat nog wel herinneren. De Millennium Bug, alles zou fout gaan. Nou, gelukkig is alles goed gekomen. Maar die dreiging, die spanning, die wist Radiohead prachtig te vertolken in hun muziek. En Echo Collective, het Echo Ensemble, heeft dat uiteindelijk weten te bewerken in een nummer zoals deze. The Pyramid Song.

0: Introduxit Mirex van Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek.
0: Jet houdt, net als ik, ontzettend van koken. En iedere week hebben we een leuk zomerrecept voor je, voor het weekend. Ja, deze moet je gewoon ook even de tijd voor nemen. Maar het is meer dan de moeite waard. Een asperge- en geitenkaas quiche. Dit is het recept. Let op. Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat uiteindelijk de tuinerwten ontdooien. En bekleed een quichevorm met het taartdeeg. En prik met een vork gaatjes in de bodem. Leg er bakpapier op. Vul de vorm met blindbakvulling. En bak de bodem ongeveer zo'n 20 minuten. Verwijder daarna de vulling en het bakpapier. En zet de bodem nog zo'n 5 minuten terug in de oven. Snij ondertussen de houtachtige onderkant van de asperges af. Halveer de asperges, kook ze ongeveer 3 minuten en giet ze af. Meng die asperges vervolgens met de ontdooide tuinerwten. En klop in een ruime kom de eieren los met de ricotta, de geitenkaas en tijm. Nou, breng dat mengsel op smaak met peper en eventueel wat zout. Ontpit de kersen en halveer ze als ze groot zijn. Haal de voorgebakken bodem uit de oven. Verdeel het mengsel van asperges en tuinerwten samen met de kersen over de bodem. En schenk het ei- en kaasmengsel erover en bak de quiche in ongeveer zo'n 40 minuten goudbruin en gaar. Och, ik krijg nu al water in mijn mond als ik dit allemaal aan je vertel. Laat de quiche na het bakken 5 minuten afkoelen. Hak de peterselie fijn en strooi die vlak voor het serveren over de quiche. Ja, en als je dan daarmee bezig bent, wat voor muziek hoort er eigenlijk bij? Wat dacht je van De Wolf en De Zeven Geitjes?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Mendelssohn hoorde je met het overturen voor orkest. Nou, je hebt het wel gemerkt. Veel bosbranden de laatste tijd. Veel droogte. Dat is zorgelijk. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik maak me er ook echt wel zorgen om wat er allemaal gebeurt. Aan de andere kant, het zorgt ook voor hele mooie nieuwe ontdekkingen. Hoe dat zit, dat vertel ik je allemaal straks. In Jets Vrijdagshow.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rijmuziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert daarmee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer zijn opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen weken op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De lange staart makaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de aap onderzoeken en gaan kijken of hij ziektes bij zich draagt. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon bij 20 tot 24 graden. In het weekend vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het Broek.

Je hoorde het tweede deel uit de Warner Music Suite van Handel. Goedemiddag, Jets Vrijdagshow. De laatste zonder Jet. Het gaat goed met haar trouwens. Ik heb even wat foto's bekeken op haar Instagram-account. En ze viert echt een fantastische vakantie. Mijn naam is Tim Opperbroek. En straks wil ik het hebben met je over de droogte en alles wat erbij komt kijken. En er komt letterlijk ook iets heel moois bij kijken. Wat het is, dat hoor je straks. En ik ga muziek draaien van een Oscar-winnende acteur. Wie dat is, hoor je straks. Nu eerst serenade voor strijkorkest. Dit is Antonin Dvořák.

Antonin Dvořák hoorde je met Serenade voor strijkorkest. Het was veel op het nieuws de afgelopen tijd. De bosbranden, de droogte en alle ellende die je daarbij komt kijken. Maar ik vind het ook wel mooi wanneer je interessante dingen kunt zien door die droogte. Denk aan oorlogsschepen, mammoetbotten en zelfs een oude mijn. Ja, door die extreme droogte in Centraal- en Oost-Europa komen op de bodem van de Donau opvallende vondsten aan het licht. De rivier staat op het laagste niveau in tientallen jaren en op sommige plekken is het water zelfs zo ver gezakt dat mensen over de drooggevallen rivierbodem kunnen lopen. Maar op de grens van Servië en Roemenië zijn bij het dorp Prahovo zeker 20 Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog in één keer zichtbaar geworden. Ze maakten deel uit van een vloot van zo'n 200 schepen die in september 1944 door de nazi's zelf tot zinken werd gebracht om de opmars van het Sovjetleger te vertragen. En die zien nu allemaal zichtbaar. En ook verder, stroomafwaarts, levert het lage water bijzondere ontdekkingen op. Bij een Bulgaars dorp bijvoorbeeld, daar zijn resten van mammoet gevonden, waaronder een kaak, delen van slagtanden, schouderblad en een dijbeen. En in Slowakije, bij het plaatsje Virt, vlakbij de Hongaarse grens, daar is een mijn uit de Tweede Wereldoorlog boven water gekomen. En zo zie je maar weer. Natuurlijk, die droogte is ernstig, moeten we goed in de gaten houden. Maar langzaam maar zeker doemt ook het verleden voor je ogen op.

En bij dit droogteverhaal waarbij oude schepen en mammoetresten opdoemen, er hoort eigenlijk alleen maar één prachtig stuk bij. Je hoorde In grote droogte, uitgevoerd door Camerata Traiatina.

0: Je hoorde Agnus Dei, het requiem van Gabriel Fauré.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Heb je ooit gehoord van Emile Villermoos? Ja, grote kans van niet. Tenminste, ja, wij bij NPO Klassiek nog niet. Want de muziek van deze beste man heeft nog nooit, we hebben het uitgezocht, nooit op deze zender geklonken. En dat is best gek. Want een kleine eeuw geleden was hij een grootheid in Frankrijk. Daar liep hij als een van de belangrijkste muziekcritici iedere première plat. Hij zat op de beste plaatsen, omringde zich met vrienden als Maurice Ravel, Igor Stravinsky. Maar hij was niet alleen muziekcriticus. Voor die succesvolle carrière was hij namelijk zelf ook componist. Dat heeft hij niet alleen heel erg lang volgehouden. Dat zie je trouwens wel vaker met critici, hè, die bijvoorbeeld toneelcritici, dat waren in eerste instantie dan bijvoorbeeld acteurs. En dat is dan allemaal niet gelukt. En dan gaan ze gewoon lekker kritische stukjes schrijven. Nou goed, in de loop der jaren is zijn muziek compleet in de vergetelheid geraakt. Tot vandaag. Want deze week is er een nieuwe opname van zijn muziek verschenen die je echt gehoord moet hebben. Het is zijn prachtige vocalis étude die ervoor zorgt dat je alles waar je mee bezig bent de komende 3 minuten even helemaal vergeet. Ik ben trots om voor het eerst te mogen draaien voor je op NPO Klassiek. De muziek van Emile Villermoos.

De vocalis-étude van Emile Villamoche, hier gespeeld door Yuri Valentin en Philippe Heiss. Dit komt op een album Chant de la Nuit te staan. En dat volstaat met relaxte muziek die perfect bij de nacht past. Kun je niet wachten om meer te horen? Nou ja, je hoeft maar een week te wachten tot het album uit is. Dus dat is mooi. Zometeen nog een nieuwe release. Maar eerst is dit Joseph Bologne.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het eerste vioolconcert van Joseph Bologne de Saint-Georges.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Ja, en dan compleet nieuwe muziek van iemand waar je het misschien niet van verwacht. Het is namelijk de muziek van de Oscar-winnende acteur Anthony Hopkins. Bekend van onder andere, ik krijg weer rillingen als ik aan denk, Silence of the Lambs. Hij heeft tijdens zijn carrière altijd stiekem zitten componeren. Inmiddels is hij 88 jaar en heeft hij niemand minder dan de wereldberoemde dirigent Gustavo Dudamel weten te strikken. En komt er een debuutalbum aan. Nou, een paar weken geleden bracht hij al zijn eerste single uit. En deze week zijn tweede, genaamd Tara. Dat is niet helemaal toevallig. Het is ook de naam van zijn nicht Tara, wie de inspiratiebron voor dit stuk was. En hoe Anthony Hopkins over zijn nichtje denkt, nou, dat hoor je vanaf de eerste seconde. Echt een en al liefde.

Dara van de wereldberoemde acteur. En vanaf nu mag hij ook componist op zijn cv schrijven. Anthony Hopkins staat op zijn debuutalbum Life is a Dream, dat over 2 weken uitkomt. Het is volop zomer en dus heeft Vrij Spel even een zomerstop. Maar dat houdt ons niet tegen om zometeen weer even in dat rijke archief te grasduinen. En dat doen we straks met iemand die de meest belovende jazztalent van Nederland werd genoemd. Namelijk vibrafonist Vincent Houdijk. Voor Vrij Spel maakte hij een variatie op de volgende klassieke hit. De Habanera uit de prachtige opera Carmen van Georges Bizet. Hij maakte daar een Mexicaanse mariachi-versie van dat perfect past bij de zomer. Nou, hoe dat klinkt, dat hoor je zometeen. Tot die tijd nog even deze muziek van Saint-Saëns.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
3: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
2: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
3: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
2: De kracht van muziek.
3: Ja, kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
2: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
3: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
4: Ster.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot eind oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het verbod gaat morgenavond in. Het gras is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er geen dieren meer op grazen, omdat de grasmat bedoeld is om de dijk stevig te houden. 16 boeren op Texel en in de rest van Noord-Holland worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en contant geld in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar lokaal 7 graden. Het weekend is verder zonnig bij temperaturen tussen 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
6: Krijg gewoon zin om te dansen.

0: Allegro Molto uit Scherzo voor orkest van Ronald Binch.
1: Vrij spel.
0: Ja, elke vrijdag in Jets Vrijdagshow vraagt Jet haar gast om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de klassieke top 400. Nu is vrij spel, net als een heel groot deel van Nederland, even lekker met vakantie. En dus biedt dat ons de gelegenheid om in dat rijke archief te duiken. En dat doen we vandaag met percussionist Vincent Houdijk, die in de zomer van 2023 te gast was. Hij is een echte fenomeen op de vibrafoon. Werd zelfs benoemd tot meest belovend jazztalent van Nederland. En maakt zich ook echt hard voor dat instrument. Volgens hem is iedereen namelijk onterecht hysterischer over de marimba dan over de vibrafoon. Dat gaat hij straks ook weer bewijzen in zijn fantastische vrijspel. Zo koos hij ervoor om deze klassieke hit te bewerken. De Habanera uit de opera Carmen van Georges Bizet. Daar maakte hij een bijzondere zomerse en swingende Mexicaanse mariachi-versie van, waar je direct van moet glimlachen en bij gaat dansen. Je hoort hem hier, vibrafonist Vincent Houdijk, met zijn vrijspel op de Habanera.

Nou, dit lijkt me het perfecte vrijspel voor de zomer. Wat vind jij? Heerlijk. Het vrijspel van vibrafonist Vincent Houdijk op de Habanera uit de opera Carmen van Georges Bizet. En wil je meer horen van Vincent? Nou, dat kan. Hij speelt echt door heel Nederland. Zoals zondag 6 september in Den Bosch. En kijk voor meer data op zijn website vincenthoudijk.com.

0: Ja, we komen langzaam maar zeker in de sfeer voor wat betreft de filmmuziek. Want straks heb je de filmmuziek top 3, zoals iedere week hier in Jets Vrijdagshow. Je hoorde Married Life uit de film Up van Michael Giacchino.
1: Nog een klein half uur te gaan, huispak of je glimlach.

0: On the Town hoorde je, deelde uit Times Square van Leonard Bernstein.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ja, dat is een mooi moment zo op de vrijdag. Waar je dus weer een hoop films kunt gaan kijken komend weekend. En afgelopen week zijn er weer een hoop mooie films en series uitgekomen. En dat betekent tegelijkertijd ook dat er onwijs veel nieuwe filmmuziek is uitgebracht. En ik laat de mooiste soundtracks graag aan je horen in deze filmmuziek top 3. Te beginnen met de film Her Private Hell. De regisseur had tijdens de opnames muziek op de set aanstaan om zo samen met de acteurs in de juiste stemming te komen voor het verhaal. En dat was de muziek van zijn favoriete filmcomponist en jeugdheld, de Italiaanse Pino Donaggio. En toen ze klaar waren met filmen wilde die regisseur ook niets liever dan dat Pino de muziek zou schrijven. Alleen ja, leefde Pino nog? Nou, dat bleek dus zo te zijn. Dus die regisseur die trok de stoute schoenen aan, benaderde zijn jeugdheld en ja, the rest is history.

met deze mysterieuze muziek verdwijnen toch direct in een deken van mist, romantiek en duisternis. Dan door naar nummer 2, de film Pinocchio Unstrung. En wat ik dan een tof weetje vind, is dat de componist Andrew Scott Bell ervoor heeft gekozen om voor deze film, net als Pinocchio zelf, alleen maar instrumenten te gebruiken die van hout zijn gemaakt. Het is overigens geen echte gezellige film, want waar deze muziek nogal vrolijk en naïef klinkt, is het tegendeel waar. Het is namelijk, net als een paar jaar geleden al met Winnie de Pooh is gebeurd, er is een horrorversie gekomen van Pinocchio. Tamelijk ongezellig, onheilspellend en zoals je nu hoort, is de film ook echt voor horrorliefhebbers. Maar mijn absolute nummer 1 van deze week is de film Enola Holmes, deel 3. En dat is, zoals je hoort, weer wat vrolijker. De zon begint weer gelijk te schijnen, de vogeltjes beginnen te fluiten. Je hoort nog bijna kinderen lachend en dansend over straat rennen. Ja, het is muziek van het duo Aaron May en David Ridley, die elkaar op het conservatorium hebben ontmoet en sindsdien onafscheidelijk zijn van elkaar. Maar in deze film zit ook een hoop mysterie, want er moet spoedig een verdwijning opgelost worden. Bij zo'n mysterie, bij zo'n verdwijning, hoort natuurlijk ook dat je je werk zorgvuldig, snel en stilletjes doet. Terwijl de klok alsmaar verder tikt. Nou, zoals je hoort is het een tamelijk diverse, een prachtige soundtrack die echt alle kanten op schiet gedurende de film. Absoluut het beluisteren waard. Nou, de track die ik je helemaal wil laten horen zit aan het eind van de film. Je voelt dan de rust, de opluchting en uiteindelijk ook het geluk.

Het slot van de film Enola Holmes, deel 3, gecomponeerd door Aaron May en David Ridley. Wil je deze soundtracks nog eventjes rustig terugluisteren? Dat kan, want de speellijst, de afspeellijst, met alle nieuwe filmmuziek vind je op de site npoclassiek.nl/jet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je hoorde twee delen uit het concert voor gitaar en orkest van Oliver Davis. En het was er meer. Jets Vrijdagshow met heel veel muziek, filmtips, recepten en wat dies meer zei. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik in elk geval wel. De afgelopen 3 weken heb ik met heel veel plezier dit programma gepresenteerd. En volgende week dan is Jet hier weer gewoon terug. Ik wens je nog een hele fijne zomer toe. En straks op deze mooie zender hoor je Podium met Camille Jansen. Heb een fijn weekend.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: Doei!
2: NPO Klassiek.
3: Vanaf morgen is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf morgen 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
4: Nu te zien in Museum Belvedere, Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen nog meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn daad beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet, alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. En ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Camille Jansen.
4: Welkom bij het podium van vrijdag 7 augustus. Leuk dat je luistert. Met vandaag onder meer in de uitzending. We gaan backstage bij het Bayreuther Festspielen met bariton Sander Heutink, die daar in het koor meezingt. In de rubriek Zomerliefde lezen we verder uit de liefdesbrieven tussen Robert Schumann en Clara Wieck. En op haar had ook Johannes Brahms een oogje. Vandaag horen we zijn kant van het verhaal. En we zetten natuurlijk weer een vrouwelijke componist in de schijnwerper in de Female Friday. En wie dat is, ja, dat hoor je zo. Maar ze schreef deze muziek.

Chiquinha Gonzaga. Dat is de componist van, componiste van dit werk. Atraente, gespeeld door Quinteto Villa-Lobos. Ja, deze zomer werken we bij Podium een blik achter de schermen bij alle grote zomerfestivals. En deze week neemt de bariton Sander Heutink ons mee naar het befaamde Wagner Festival in Bayreuth in Zuid-Duitsland. Hij zingt daarmee als koorlid in verschillende Wagner-opera's. En op npoklassiek.nl houdt hij speciaal voor ons, voor Podium, een dagboek bij. En Sander is daar de uitgelezen persoon voor, want het is niet his first rodeo in Bayreuth. Hij is al bijna 30 jaar hier, iedere zomer aan het werk op het festival. En hij vertelt, ja, we beginnen rond 19 juni en dan zijn we klaar rond 25 augustus. Met andere woorden, het is zo'n 10 weken. Dat is natuurlijk wel je hele zomervakantie die je daaraan opoffert. Maar ik doe het al zoveel jaren, ik zou niet meer zonder kunnen. Want het is gewoon heel fijn om in zo'n groep met allemaal goede zangers te kunnen zingen. Daar ga je zelf ook beter van zingen. Al dus de bariton Sander Heutink over het zingen in het koor van Bayreuth. Heutink is trouwens niet alleen koorzanger, maar hij heeft ook een belangrijke rol achter de schermen van het festival. Hij is aanspreekpunt voor werktijden, schminkplannen, repetitieschema's. Een beetje een soort producer eigenlijk. De stille motor die ervoor zorgt dat de grote machine blijft lopen. Maar dat wordt ook deze week weer flink aanpoten bij de derde opvoering van Wagners vroege opera Rienzi. Het koor heeft erin een groot aandeel met veel verschillende rollen en verkleedpartijen. En voor wie Bayreuth te ver is, snap ik helemaal. Morgen kun je de hele uitvoering terugluisteren. Of eigenlijk gewoon beluisteren. Met Sander Heutink dus in het koor samen. Gewoon vanuit je luie stoel hier op deze zender tijdens het zomeravondconcert. Morgen vanaf 7 uur. En het is best uitzonderlijk, die Rienzi van Wagner, dat in het Bayreuther Festspielhaus wordt uitgevoerd. Want het is daar nog nooit eerder gebeurd. Normaal gesproken worden er alleen maar opera's van Wagner gespeeld die na Rienzi zijn gecomponeerd. Bijvoorbeeld deze, De Vliegende Hollander. Der Vliegende Holländer.

0: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is Der Vliegende Holländer van Richard Wagner. Gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. En dit is natuurlijk de ouverture. We gaan naar de ANWB. Edwin Gerritsen, hoe is het daar op de weg?
1: Nou, de drukte valt mee. Er staan een aantal files. En de langste die staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier vertraging. Op de A76 in Limburg richting Duitsland. Voor de grens een kwartier oponthoud.
2: Podium met Camille Jansen.

0: Je hoort een klavecimbel en een luit in de muziek van Louis Couperin. Dit is William Christie op klavecimbel en Thomas Dunford, of Thomas Dunfort, hij is eigenlijk Frans, op luit. Ja, en die Thomas Dunfort die is met zijn Jupiter Ensemble vanavond ook nog in het zomeravondconcert te horen. Over vanavond gesproken. Het is vrijdag, we gaan bijna het weekend in. En dat betekent dat we een vrouwelijke componist in het zonnetje gaan zetten. En dat doen we namelijk in onze rubriek Female Friday. Mijn muzieksamensteller Sigrid Bruggeler, die staat hier naast me in de studio. Sigrid,
1: hey.
0: Waar gaan we naar luisteren vandaag?
1: We gaan vandaag naar Brazilië. Daar is het op 17 oktober de nationale dag van de populaire Braziliaanse muziek. Mm-hmm. En dat is niet voor niets op de geboortedag van de componist over wie ik het vandaag wil hebben, Chiquinha Gonzaga. En zij is namelijk heel belangrijk geweest voor het geluid van de hedendaagse Braziliaanse populaire muziek. Mm-hmm. En zij is op vele vlakken een wegbereider geweest.
0: Een wegbereider? Mm-hmm. Wat voor noemen ze een vlak waarop zij dan de weg bereid heeft?
1: Zij gemaakt heeft? Bijvoorbeeld, ze is de auteur van de allereerste Braziliaanse carnavalshit.
0: Hey, dat is gezellig. Wat leuk.
1: En weet je wanneer ze die schreef? In 1899. En toen was het Braziliaans carnaval nog niet meer dan wat losse straatfeesten. Mm-hmm. En zij gaf het een nationaal lied, eigenlijk een anthem.
0: Ja.
1: En tot op de dag van vandaag wordt dat lied luidkeels meegezongen door iedereen. Het draagt de titel O Abrialas Que Quero Passar.
0: Mijn Braziliaans is wat roestig. Wat betekent dat?
1: Aan de kant, ik wil er langs. En dat is meteen een activistische boodschap van de vrouw in de 19e eeuw die nog helemaal geen ruimte kreeg om zich te bewegen. We kunnen er even naar luisteren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Komt-ie.

0: Ja, dat is toch wel echt iets heel bijzonders dit, Sigrid. Het orkest van Wallonië die hier muziek speelt van Chiquinha Gonzaga. Eerste deel uit een suite, O Abre Alas, in mijn beste Braziliaans. Onder leiding van Roberto Beltran Zavala. Ja, hoe kwam het dat deze Chiquinha Zo Gonzaga in de muziek überhaupt belandde, deze Braziliaanse componisten?
1: Ja, ze werd geboren halverwege de 19e eeuw.
0: Ja?
1: Van een, en haar vader was een witte, hooggeplaatste militair. En haar moeder was een ex-tot slaafgemaakte. Zij werd opgenomen in de familie van haar vader. En er moest een keurige dame van haar worden gemaakt. En daar hoorde bij dat je een gedegen klassieke pianoopleiding kreeg. Dus zij speelde al vroeg polka's en walsen. En dat was helemaal gericht op de Europese klassieke muziek. Nou, dat was de ene kant van het verhaal. Van haar moeder kreeg zij de Afro-Braziliaanse straatmuziek van Rio de Janeiro mee. En die twee muzikale werelden waren in het Brazilië van de 19e eeuw strikt gescheiden. En dat moest ook zo blijven, want dat was direct gelieerd aan een op dat moment heersend klassensysteem. En wat Gonzaga dus deed, was die muzikale werelden vermengen met elkaar. En zo klonk er dus opeens op een hele chique presidentiële bijeenkomst een polka gemixt met Braziliaanse straatmuziek.
0: Wow.
1: Ja, en dat werd een schandaal. Dat was ja, ongehoord. Maar ja, het was wel de grondverf van het Braziliaanse geluid van nu.
0: Zo, wauw, dus zij is op dat moment eigenlijk, vandaar ook misschien wel dat die 17, dat een nationale feestdag verworden is in Brazilië.
1: Zeker, ja, dat is ook echt om haar dat het 17 oktober is geworden.
0: Chiquinha Gonzaga, sorry, moet ik het goed zeggen. Hey, en zij is dan een kind van een ex-tot slaafgemaakte vrouw en een hooggeplaatste witte meneer. Had zij dan bewegingsvrijheid of juist niet als vrouw?
1: Nou ja, zij begaf zich dus in de betere klasse en dan had ze heel weinig bewegingsruimte. Ze werd op haar 16e uitgehuwelijkt aan een hoge marineofficier die haar heel slecht behandelde en die haar ook dwong om te stoppen met componeren. En toen heeft zij tegen hem gezegd: beste meneer de echtgenoot, ik begrijp het leven zonder harmonie niet. Kortom, zij heeft een scheiding aangevraagd en dat is gelukt.
0: Zo.
1: En dat was opnieuw een schandaal. En vanaf dat moment ging zij haar geld verdienen met muziek maken. Zij ging piano spelen in een choro-band. En ze werd de eerste vrouwelijke pianist. Daar verdiende ze haar geld mee met optredens. Ze gaf ook pianoles. Ze werd ook nog de eerste vrouwelijke dirigent van Brazilië.
0: Wauw.
1: Ze schreef duizenden werken. Schreef de muziek voor bijna 80 toneelstukken. Ze schreef een mateloos populaire operette.
0: Wat een stoere vrouw. Ik had haar heel graag willen ontmoeten. Volgens mij is dat een heel inspirerend iemand. En zij is dus gescheiden. Kon zij dan wel rondkomen als alleenstaande vrouw in het Brazilië van de vroeg 20e eeuw?
1: Nou, zij was al ver in de 80 toen zij erachter kwam dat ze haar eigen werk wel heel vaak hoorde. Uitgevoerd door mensen zonder dat zij er ook maar iets van wist. En wat ze toen ook nog heeft gedaan is de allereerste vereniging voor auteursrechten voor muzici in Brazilië heeft ze opgericht en die bestaat tot op de dag van vandaag.
0: Een soort Braziliaanse Buma.
1: Precies. En dit stuk wat we net hebben gedraaid wordt natuurlijk ook netjes opgegeven.
0: Wow.
1: Aan de Buma.
0: Nou, laten we dan nog maar een stukje naar haar gaan luisteren. En ook die rechten naar in ieder geval haar nazaten dan doorkaatsen. Dat vind ik wel meer dan terecht. Chiquinha Gonzaga, van haar lyrische kant hier, Lua Branca.

Chiquinha Gonzaga's Lua Branca, hier in een arrangement gespeeld door violist Esther Abrami. Best wel op een zigeunerachtige wijze, mag ik toch wel zeggen. Begeleid door pianiste Kim Barbier. Ja, en Sigrid, mijn collega, die vertelde zojuist over het leven en over het werk van Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. Dat verhaal, en samen met de verhalen van vele andere female composers, vind je terug op npoklassiek.nl/Female Friday. Ja, over female composers gesproken en over de liefde gesproken. In Podium neuzen we deze zomer in dagboeken en in liefdesbrieven van bekende componisten. En deze week duiken we in het huwelijk van Robert en Clara Schumann. Ja, ik weet niet of je de rest van de week ook al geluisterd hebt, maar het is echt een episch verhaal, deze liefdesrelatie tussen die twee. Maar er is nog iemand in de mix, Johannes Brahms. Hij is een goede familievriend van de Schumannen. Maar de verhouding die blijkt wel nog wat verder te gaan dan dat. In 1853 klopt een dan 20-jarige Johannes Brahms aan bij het echtpaar Schumann. Hij wil graag wat voorspelen uit een van zijn eigen composities. En Robert en Clara zijn verrukt. En ze nemen de jonge Johannes al snel onder hun muzikale vleugels. Hij woont zelfs een paar maanden bij hen in huis. Maar met Robert gaat het intussen bergafwaarts. Hij is wat ouder en na een zelfmoordpoging belandt hij in een gesloten inrichting waar hij tot zijn dood zal blijven. Nogal wat mentale struggles. En die vriendschap tussen Clara en de 14 jaar jongere Johannes, die wordt sterker. Clara heeft hem lief als een zoon, schrijft ze in haar dagboek. Maar Johannes, voor hem is het anders. Die ontwikkelt nog andere gevoelens. En in een brief in 1855, Robert leeft dan nog en zit dus in die richting, schrijft Johannes Brahms aan Clara. Ik kan niets anders doen dan aan jou denken. Wat heb je met me gedaan? Kun je de betovering die je over me hebt afgeroepen niet wegnemen? Ja, maar die betovering, die blijft bestaan. De band blijft gecompliceerd. Is er nou liefde in het spel? Of is er gewoon een hele sterke muzikale vriendschap en klik? Op zeker moment overwegen ze zelfs met elkaar te trouwen, maar zover komt het uiteindelijk niet. En aan Johannes zal dat vast niet hebben gelegen. Jaren later, in 1886, schrijft hij in een brief: mijn geliefde Clara, ik zou je graag net zo teder schrijven als ik van je houd en je alle mooie dingen vertellen die ik je toewens. Je bent me zo oneindig dierbaar, dierbaarder dan ik ooit kan uitdrukken. Ik zou je het liefst de hele dag door liefkozende bijnamen geven en complimentjes maken, zonder dat ik daar ooit genoeg van zou kunnen krijgen. Schrijf me alsjeblieft snel een mooie brief, want jouw brieven zijn als kusjes. Jouw Johannes.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Als ik ooit op een onbewoond eiland achterblijf en ik moet mijn eigen playlist samenstellen, alleen maar tweede delen. Zoals dit de tweede deel, met Adagio van het eerste pianoconcert van Johannes Brahms. Maurizio Pollini, pianist, de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Claudio Abbado. We gaan naar de ANWB. Edwin, kom ik nog thuis zometeen?
1: Ja, zeker wel. Er staat nog maar 30 kilometer file. De files nemen af. De langste file staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en Knopen de Hocht is de vertraging 20 minuten. Dat komt er een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Camille Jansen.

Hij heeft slecht over mij gesproken. On a dit mal de mon ami. Nee, over mijn vriend gesproken. Een van de Franse chansons van Germain Taillefer. Over nog even een kleine tip trouwens. Morgen beginnen we met podium met iets heel bijzonders. We gaan namelijk live naar het Grachtenfestival. Iedere dag, van zaterdag tot en met zaterdag, tussen 5 en 6, op de Roelof Hartstraat 1, vlakbij het Museumplein. Kan je erbij zijn bij ons live in de uitzending. Er zijn ook allemaal live muzikanten erbij. Straks, na het nieuws en na de ster, hebben we weer muziek uit de Roaring Twenties voor je. En in de Gouden Opname ook iets heel bijzonders. Doen we de hele week al een greep uit het oeuvre van een van de bekendste stemmen van de 20e eeuw. De sopraan Elisabeth Schwarzkopf. Haar carrière liep gelijk met de ontwikkeling van de EP. Daar blikken we op terug. En ik wil je even een sneak peek laten zien, of eigenlijk laten horen, van een album dat volgende week uitkomt. Je hoort hem al een beetje. De Britse componist Donna McKevitt nam de muziek van Carlo Gesualdo onder handen. En zij vermengde dat met elektronica. Dat klinkt zo.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. En daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet, alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. Die overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras op die dijken beschadigd. De kans bestaat dat de dijk daardoor verzwakt. Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. De container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. En ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Kasia Nivea-Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivea-Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Janssen.

100 Years From Today. Is dat dan niet vandaag? Ethel Waters, die zong 100 Years From Today. En ja, in Podium gaan we deze zomer elke dag een eeuw terug in de tijd. Naar de begindagen van de radio, van de blues en van de jazz. En deze Ethel Waters, ja, ze was iets eerder dan Ella Fitzgerald en Nina Simone. Maar ik durf toch een beetje te zeggen dat je de Nina Simone en de Ella Fitzgerald, dat je Ethel Waters daar een beetje in terug hoort. Nou, als je snapt wat ik bedoel. In dit geval was het niet helemaal waar dat deze opname trouwens ook echt een eeuw oud is. Want deze opname is uit 1947. Maar het nummer dateert wel uit de jaren 30. En Ethel Waters zong het toen ook al met het orkest van Benny Goodman. Maar Ethel Waters was al vanaf 1920 een gevierd zangeres. Naast Bessie Smith was ze een van de succesvolste blueszangeressen. Het grootste verschil met die andere blueszangeressen van die tijd was dat Ethel Waters van meerdere markten thuis was. Toen de blues eind jaren 20 minder populair werd, schakelde Waters zonder moeite onder meer over naar jazzy nummers zoals deze. En ze werd er ook nog daarnaast een veelgevraagd actrice in Hollywood. Ethel Waters was te horen in de eerste lange geluidsfilm in kleur uit de geschiedenis, On With The Show. En ze draaide in de zomer van 1929 en alle bioscoopbezoekers konden Ethel Waters daarin twee nummers zien en horen zingen. Bijvoorbeeld deze, Birmingham Bertha. En die andere, Am I Blue?

Am I Blue? Ik geloof dat dit nummer in 1929 alleen al in 4 films te horen was. Maar Ethel Waters, die was de eerste die het zong in de film On With The Show. Eind jaren 20, begin jaren 30. Deze film die had geluid en ook steeds kreeg ook steeds meer kleur. En de eerste film die er was, die werden ook een beetje na deze films geboren. Wereldwijd bekend. De Franse componist Charles Coquelin die was vanaf het begin een groot filmliefhebber. En hij zal Ethel Waters dus ook veel gezien hebben in die tijd. In ieder geval ook de actrice Jean Harlow. Toen Jean Harlow in 1937 op 26-jarige leeftijd, dus heel jong, overleed, schokte dit de wereld. Niet onvergelijkbaar met de dood van Marilyn Monroe een paar decennia later. Ook zo'n grote filmster die te vroeg ging. En Charles Coquelin, die Franse componist, die schreef het verdriet over Jean Harlow van zich af in een kort muzikaal grafschrift. Een soort epitaaf eigenlijk voor Jean Harlow, die te vroeg overleden actrice. En daar gaan we nu even naar luisteren. Een romance voor fluit, saxofoon en piano.

Een romance voor fluit, saxofoon en piano, geschreven door Charles Couclin. En die had een duidelijke liefde voor mooie actrices. Ik begrijp hem wel, wie niet eigenlijk. Jean Harlow, die was begin jaren 30 het blonde sekssymbool op het witte doek. Een van de allereerste. En bij haar vroegtijdige dood door nierfalen componeerde Couclin dit grafschrift voor Harlow. Eerder had hij zijn bewondering voor een andere actrice ook al in muziek gevat. Gaan we ook even naar luisteren. Clara Bow, die andere femme fatale uit die jaren.

0: Charlotte Coquelin die schreef hier een ode aan de actrice Clara Bow. Ik denk dat hij in geluid probeerde te vangen wat hij voelde voor deze vrouw. En welk gevoel deze vrouw bij hem opwekte. Over gevoel gesproken, we gaan naar de ANWB. Edwin, met welk gevoel mag ik vandaag de weg op? Edwin? Oh, volgens mij heb ik geen ANWB. Nou, in dat geval gaan we gewoon lekker door met muziek luisteren. Dit is muziek van William Byrd.
1: Podium op NPO Klassiek. Met Camille Jansen.

Why do I use my paper, ink and pen? William Byrd vraagt hier de echt serieuze vragen. En dat wordt hier uitgevoerd door Stile Antico en Fretwork. Ja, vanavond hoor je ook meer van dit ensemble trouwens, Stile Antico, in het zomeravondconcert. En dan is er ook nog muziek van de luitist Thomas Dunford en zijn Jupiter Ensemble. Dat vanavond om 8:00 vlak na podium. En morgen om 7:00 zenden we hier op NPO Klassiek een vroege opera van Richard Wagner uit, de opera Rienzi. Voor het eerst maakte die opera deel uit van de officiële programmering van het Bayreuth Festspielen. Het festival rondom de muziek van Wagner dat nu in volle gang is. En morgen laten we ook de opname van de première van Rienzi horen. Nee, we laten dus de opname horen van die première. Zoals die afgelopen week klonk op het festival. Het wordt een lange zit. Neem er vooral een blokje kaas en een glaasje port bij. Of iets anders goeds te drinken. Maar ik beloof het je, het is het wel waard.

Beim Schlafen gehen, een van de laatste lieder van Richard Strauss, gezongen door Elisabeth Schwarzkopf. En het is niet zonder reden dat we dit doen, want deze week staat zij namelijk centraal in onze gouden opname hier bij Podium, de sopraan Elisabeth Schwarzkopf. Haar carrière liep gelijk op met de ontwikkeling van de LP, dus de studioopnames die raakten in zwang en die maakten haar tot een wereldster. Ze gold eigenlijk als een van de beste vertolkers van de muziek van Richard Strauss. We lieten haar eerder deze week ook al horen in de opera Der Rosenkavalier. Als die Veldmarschallin, Veldmaarschalkin, haar lijfrol. Maar ook de liederen van Strauss, die zong ze graag en vaak. En van die vier laatste liederen maakte ze maar liefst drie verschillende opnames. En deze opname uit 1965 met George Sell als dirigent, die wordt eigenlijk wel gezien als de definitieve. Ook zelf gaf Schwarzkopf de voorkeur aan deze uitvoering. Ze was bijna 50 toen ze hem opnam en haar stem klonk misschien wat minder jeugdig en wat minder fris dan op die twee eerdere opnames, maar dat past eigenlijk wel heel goed bij deze muziek. De vier laatste liederen die gaan over afscheid. Het is een terugblik op het leven. De wat meer volwassen toon van Schwarzkopf die sluit daar prachtig op aan. Haar klank die smelt, vind ik in ieder geval, heel mooi samen met die van het orkest. Ze overstemmen elkaar niet en ze geven elkaar mooi de ruimte. Bij het verschijnen van dit album, 1965 dus, noemde een recensent het een hemelse opname. Zo mooi dat het tegen je natuur ingaat om het te willen analyseren. Misschien moeten we dat eigenlijk maar niet doen. We gaan nog gewoon nog een stukje luisteren. Dus leun even achterover, luister en geniet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Im Abendrot, de een van de vier laatste liederen van Richard Strauss, hier nu gezongen door Elisabeth Schwarzkopf, de sopraan die we de hele week uitlichten in de gouden opname hier op podium, bij podium. En dan begeleid door het Orkest Rundfunk Symfonieorkest Berlin, onder leiding van George Sell. Kom trouwens de hele week langs live bij ons bij podium op het Grachtenfestival. De NTR die zendt vanaf morgen dagelijks live uit vanuit het College Hotel in Amsterdam op het Roelof Hartplein. Dat doen we iedere dag tussen 5 en 6 met ook elke dag live muziek erbij. We zouden het heel leuk vinden als je, om je daar dan even te zien. Dus kom vooral langs. Hou je trouwens van opera, maar haat je goede akoestiek? Nou, probeer eens een opera in de buitenlucht. In de barokduinen van Paleis Het Loo in Apeldoorn kun je dit weekend vergapen aan een bijzondere voorstelling. Het gezelschap Barok Opera Amsterdam brengt dan een bewerking van Mozarts minder bekende opera, die Entführung aus dem Serail. Het verhaal speelt zich af in Turkije. Mozart en zijn tijdgenoten die waren helemaal gefascineerd door het Ottomaanse Rijk, maar ze wisten er eigenlijk helemaal niet zoveel over. En daarom is deze, speciaal voor deze voorstelling, een samenwerking aangegaan met een Nederlands-Turkse theatermakers en muzici, zodat ook echt het Turkse perspectief in deze opera doorklinkt. En dat sluit ook weer aan bij een andere tentoonstelling die nu te zien is in Paleis Het Loo. Die gaat namelijk over de verbinding tussen het Nederlandse Hof, Versailles, en het Ottomaanse Rijk. Nou, de voorstelling wordt zowel op zaterdag als op zondag 2 keer uitgevoerd. 1 keer om 1 uur en 1 keer om 3 uur in dus de paleistuinen. En voor wie dit weekend verhinderd is, volgende week kun je hem ook nog zien. In Paleis Het Loo dus in Apeldoorn. Een speciale bewerking van die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, voor de vorm gaan we toch nog even een stukje luisteren.

Dat was Mozart. Dit was Podium. Dat was hem weer. Zometeen verder met Opium. En je luistert naar NPO Klassiek. Dus blijf bij ons. Johannes Wietjens, die gaat het zo voor mij overnemen.

0: NTR. NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, dat meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee daar niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrenmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind en 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Johannes Wierik-Speetjens.
9: Goedenavond en welkom bij Opium, het cultuurmagazine van Afrotros op NPO Klassiek. Heel fijn dat je luistert. Over een half uurtje bel ik naar Noord-Brabant. Daar zit Guido Broers, programmeur bij het Theaterfestival Boulevard. Hij deelt 2 tips met ons, theatervoorstellingen die we niet mogen missen. En een daad van verzet, zo noemt Daan van Bendegem de voorstelling die vanavond op een wel heel bijzondere plek in Utrecht in première gaat. De Michaelskapel van de Domtoren. Daan is co-schrijver en acteur in de voorstelling. En ik mag hem zo meteen opbellen, vlak voor de première van De Dolle Koster van de Domtoren. Een productie van theatergroep Aluin en compagnie Red, Yellow en Blue. Dat is voor na deze muziek van Joseph Haydn.

0: De ideale symfonie voor deze vrijdagavond. De achtste van Joseph Haydn, ook wel Le Soir genoemd. Het Freiburger Barok Orkester speelde.
1: Opium met Johannes Wierik-Speetjens. Op NPO Klassiek.
0: Op een heel bijzondere plek in Utrecht gaat vanavond de voorstelling De Dolle Koster van de Domtoren in première in de Michaelskapel van de Domtoren. De voorstelling gaat over de sodomietenvervolgingen aan het begin van de 18e eeuw. Een massale klopjacht op mannen die werden verdacht van homoseksualiteit in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Aan de telefoon Daan van Bendegem, theatermaker bij het gezelschap Compagnie Red, Yellow and Blue. Daan, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Het is een spannende avond. Tot zometeen gaat jullie voorstelling in première. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, zeker. We hebben gisteren de eerste try-outs gehad. We spelen de voorstellingen 2 keer op een avond. Dat is vrij heftig. Het is 1,5 uur spelen, 1/2 uur pauze, maar eigenlijk ook voorbereiden voor de volgende en dan weer 1,5 uur spelen.
3: Zo.
2: Want er kunnen maar 75 man in de Michaelskapel waarin wij spelen. Dus we willen zoveel mogelijk publiek ontvangen. Dus vandaar deze keuze. Gisteren ging heel goed de eerste 2 try-outs. Het is ook heftig. Ik moet heel veel huilen in de voorstelling. Dus aan het eind van de avond was ik blij, voldaan, maar moe en geen vocht meer over in mijn traanklieren. Maar ik ben blij en ik ben klaar voor zo dadelijk. Ik voel dat het goed komt.
0: Ik kan me er wel eens bij voorstellen dat je veel moet huilen, want je speelt Gilles van Baden, een man die ter dood wordt veroordeeld. Hoe is het om die rol voor je rekening te nemen? Ook om iemand te spelen die dit werkelijk is overkomen?
2: Dat is heel heftig. Ook met de informatie inderdaad dat je weet dat hij echt heeft bestaan. Ook met de informatie dat ik weet dat die sodomietenvervolging inderdaad daar in die Michaelskapel waarin wij spelen ongeveer 300 jaar geleden is begonnen. Dus dat is heel heftig en emotioneel, maar het voelt ook als een soort van daad van verzet. Dat ik daar mag staan in die ruimte waar het echt is gebeurd en nu dit verhaal mag vertellen en dit verhaal naar deze tijd mag vertalen. Dat voelt heel vermoeiend, omdat het zoveel is, maar het voelt ook heel krachtig.
0: Een daad als verzet, prachtig. Ja. Wat gebeurde er precies in die kapel? Daarvoor moeten we terug naar de sodomietenvervolgingen in het jaar 1729, als ik me niet vergis. Wat gebeurde er daar precies?
2: Boven die kapel, boven de Michaelskapel, zat de Egmondkapel. En daar woonde Joshua Wilds, de koster van de Domtoren. Vandaar de titel, de Dolle Koster. Mm-hmm. En dat was een nogal beruchte man. Hij was vaak dronken. Hij schoot op mensen. Het was niet de meest prettige burger van de stad. En hij heeft in de kapel onder hem, daar kwamen 2 mannen samen. Gilles van Baden, die ik speel, en Willem Luiten, gespeeld door Tommy Lou, onze geweldige stagiaire. Dat was in de tijd ook een soort van cruisingplek eigenlijk.
0: Oh.
2: De deur van de kapel was gewoon open, dus mensen konden daar binnen. Sowieso was toen de Dom een soort van puin door volgens mij een onweerslag of een brand. Dus sowieso rond de Dom was een enorme cruisingplek voor homoseksuele mannen. En deze 2 mannen waren in de Michaelskapel de liefde aan het bedrijven met elkaar. En dat heeft Joshua Wilds gezien. Zijn zus van Joshua Wilds, die wilde hem in een verbeterhuis krijgen. Dat was toen de tijd een soort van gesloten instelling, omdat het echt niet meer ging met die man. En in zijn rechtszaak heeft hij, nou, om goed burgerschap te tonen, maar eigenlijk om onder zijn eigen straf uit te komen, deze 2 mannen aangegeven. In de hoop dat daardoor zijn straf wegging. En dat was eigenlijk het begin van de hele sodomietenvervolging. Deze man, Gilles van Baden, werd opgepakt werd gemarteld en heeft daardoor namen moeten geven van andere mannen. En dat was het begin van de olievlek van de gehele sodomietenvervolging die ook vanuit Utrecht het hele land doortrok.
0: Wow. En dit verhaal vormt de basis voor jullie voorstelling, De Dolle Koster van de Domtoren. Wat maakt dat jullie juist dit verhaal wilden vertellen?
2: Het initiatief kwam bij Erik Snel. Wij doen deze co-productie samen met de toneelgroep Aluin. En hij vroeg aan mij, ik wil dit verhaal gaan vertellen naar het theater. Alleen, ik wil daar als oudere witte hetero man natuurlijk ook graag een queer stem bij hebben. En wij van Company Red, Yellow & Blue, wij zijn een queer gezelschap. Dus toen zei ik meteen, ja, lijkt me heerlijk, maar praat me eerst even bij, want ik had nog nooit van die hele sodomietenvervolging gehoord. toen hij dat verhaal vertelde, er kwam zo'n inspiratie bij ons beiden op. Van hoe gaan we dit verhaal vertellen en hoe gaan we het vertalen naar deze tijd? En dat was heel leuk hoe wij samen hebben geschreven. Erik heeft echt de geschiedenislijn geschreven van de voorstelling. Dus het echte historische verhaal. En ik heb daar overheen de metalijn mogen schrijven. Over de vier producenten van de Dolle Koster van de Domtoren, de spektakelmusical, die ze gaan brengen. En daarin zie je tussendoor ook nog de acteurs die in deze spektakelmusical staan in de kleedkamer. En eigenlijk de hedendaagse queer problematiek met elkaar bespreken. En met elkaar beruzieën en uitvechten.
0: De voorstelling begint bijna als een soort persconferentie voor een grote spectaculaire musical. Terwijl het verhaal dat jullie uiteindelijk vertellen juist vrij donker is. Waarom hebben jullie gekozen voor die dubbele laag?
2: Omdat ik dat heel grappig vond. we hadden die geschiedenislijn en we hadden al besloten dat daar meta-scènes tussendoor zouden zitten over acteurs in de kleedkamer die het samen bespreken. Alleen dat is ook al heel vaak gedaan. En toen bedacht ik, ik zou het ook heel grappig vinden om een derde laag aan te brengen. Inderdaad over die vier producenten die eigenlijk een soort van pinkwashing musical maken over deze geschiedenis. Maar eigenlijk gaat het om heel veel geld verdienen. En dat vind ik ook leuk omdat we het publiek in het begin heel erg verwarren daarmee. Mensen denken echt bij die eerste scène, waar zijn we in godsnaam in terechtgekomen? En het is heel grappig, we kunnen leuke steekjes maken naar het hele musical spectrum. Terwijl ik ben echt een groot musical liefhebber, hè? Want ik ben homo. dus dat is daar zit erbij ingegoten, precies dat. Maar bijvoorbeeld het hele Willem van Oranje, de spektakelmusical met een draaischijftheater en financiële problemen en coronageld dat verduisterd is. Al dat soort dingen hebben we in deze introductiescène kunnen stoppen. En dat vind ik gewoon heel grappig om daarmee te beginnen en het publiek echt te laten denken, waar zijn we in godsnaam naar aan het kijken? Dat is heel leuk.
0: Mooi. Je hebt het gehad over je gezelschap, compagnie Red, Yellow en Blue. Je zegt, jullie zijn een queer compagnie. Er zijn ook niet-queers bij deze voorstelling betrokken. Op welk publiek doelen jullie vooral? Zijn dat queers of zijn dat ook niet-queers?
2: Eigenlijk allemaal. En dat is ook altijd de doelstelling van ons gezelschap. Wij maken onze queerheid is een invalshoek, is onze inspiratiebron, maar het is nooit het echte onderwerp. Onze queerheid, daarmee vertellen wij onze verhalen met die identiteit. Maar die zijn eigenlijk voor een heel groot publiek. Zodat je ook als niet-queer persoon niet buitengesloten voelt, maar ook vermaakt en ook een beetje geëduceerd wordt. Wat eigenlijk de queer problematiek is. Bijvoorbeeld in deze voorstelling wilden wij heel graag laten zien, om het te vertalen naar deze tijd, dat er een enorme blinde vlek eigenlijk is op dit moment in Nederland. Het homohuwelijk is 25 jaar geleden hier ontstaan in dit land. En daar zijn we als land enorm trots op. We zijn een tolerant land, maar toen zijn we een beetje op onze lauweren gaan rusten. En hebben we gedacht, kijk, wij zijn tolerant en vanaf nu is het goed. Dus het is niet meer zo moeilijk voor jullie. En daardoor ontstaat een enorme blinde vlek. Want die verworven rechten, die moet je altijd blijven beschermen en waakzaam op zijn. En daar komen we een beetje in een gevaarhoek in op dit moment in dit land. En die blinde vlek willen we eigenlijk laten zien.
0: Heel mooi en heel sterk. De Dolle Koster van de Domtoren gaat vanavond in première en is tot en met zondag 30 augustus te zien in de Domtoren in Utrecht. Voor meer informatie over de voorstelling kun je terecht op aluin.nl. Daan, ontzettend bedankt voor dit gesprek en toi toi toi zometeen.
2: Heel erg bedankt. Ik ga mijn best doen.

Het rondo uit het pianoconcert van Ludwig van Beethoven, nummer 4. Dit was Hannes Minnaar op piano met het Orkest van het Oosten onder leiding van Jan Willem de Vriend. Zometeen bel ik voor een weekendtip naar een van onze culturele ambassadeurs. Dit keer ga ik bellen naar Noord-Brabant.

0: Na een tango van Erwin Schulhoff, gespeeld door het Leon Coro Quartet, was dit Maria, een traditioneel Italiaans lied, gezongen door Barbara Fortuna met L'Arpeggiata. Het is vandaag de verjaardag van mijn moeder en ik denk dat zij deze muziek enorm zou hebben gewaardeerd. Ik heb de playlist niet zelf gemaakt, maar dit zou ze heel erg hebben gewaardeerd, want het is haar favoriete band, L'Arpeggiata.
1: Opium met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Het is 7:40, dat is hoog tijd voor de weekendtip van onze culturele ambassadeur. En daarvoor gaan we naar Noord-Brabant, want daar zit Guido Broers, programmeur bij Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Guido, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Als programmeur hoef jij vanavond dus niet in de zaal te zitten, want jij hebt alle voorstellingen al gezien?
2: Sommige wel. En heel veel eigenlijk ook nog niet, want we hebben heel veel premières. Dus daar hebben we alleen de gesprekken met de makers gevoerd. En dan is het nu zien wat daarvan is geworden. En dat is altijd echt superleuk. Om dat dan, het resultaat dan eindelijk nu te mogen zien.
0: Wat gaaf. Die voorstellingen zijn helemaal vers van de pers. Nou, gisteren is Theaterfestival Boulevard geopend. Hoe was het?
2: Ja, het was een super fijne eerste dag. De zon scheen volop. We hadden al heel veel voorstellingen hier in het festivalhart ook, aan de voet van de Sint-Janskathedraal. Heel veel mensen, blije mensen. En we hadden s'avonds echt een super fijne openingsvoorstelling. Een grote internationale productie, Ruination van Lost Dog. Dat is een bewerking op Medea, met dans, theater en muziek. Dus dat was echt een fantastisch begin van wat hopelijk 11 hele mooie dagen gaan worden.
0: Fijn. En daarvoor ga je ons warm maken. Je gaat ons een soort van hele korte gebalde handleiding geven met tips 2 voor voorstellingen die we kunnen gaan zien op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Barst los.
2: Yes. Het is natuurlijk niet makkelijk kiezen, want we hebben zo'n 100 voorstellingen.
0: Zo.
2: Om er dan toch 2 te kiezen, dat is best een opgave.
0: Ja.
2: Maar ik wil beginnen met een concert waar ik heel veel zin in heb. Dat is volgende week vrijdag. Het is van Naas en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Dat is een unieke samenwerking die alleen nog te zien is geweest in Amsterdam 2 keer en ik geloof in Vlaardingen. En Naas is een Nederlands-Koerdische zangeres die zowel in het Koerdisch als het Engels zingt. En echt zo'n mooie, krachtige stem heeft. Het is echt muziek die binnenkomt. Die hadden 2 jaar geleden was ze ook op het festival en ik was echt weggeblazen. En zij kwam in aanraking met het Amsterdams Andalusisch Orkest, die natuurlijk bekend staan om een heel breed palet aan verschillende muziekstijlen. En dat was blijkbaar liefde op het eerste gezicht, vertelde ze me. En die liefde zie je echt ook zo terug in dit concert. Ik was begin dit jaar, januari, was ik hierbij in Amsterdam. En ik denk dat ik daar het grootste muzikale spelplezier zag, denk ik, wat ik in tijden heb gezien. Het waren echt muzikanten die elkaars muziek voelden en genoten van elkaars improvisaties. En samen een muzikale wereld creëerden. En waarin je als toeschouwer helemaal wordt meegenomen. Je mag mee dromen, je mag mee boos zijn, je mag overrompeld worden. En ook heel liefdevol omarmd. Dus ik had zoveel zin om dit naar Den Bosch te brengen.
0: Mooi.
2: En dat is dus ook gelukt.
0: Ja, het is gelukt. Volgende week vrijdag 14 augustus is dat in de Casinozaal op Theaterfestival Boulevard. We gaan zo meteen ook muziek trouwens, dat ga ik laten horen, van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Je hebt ook nog een tweede tip meegenomen.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Zien een jong meisje, Novi, en die duikt dus in haar familiegeschiedenis om achter te komen wie haar opa's waren. En zo probeert zij ook een verklaring te vinden voor haar eigen gevoelens en emoties en dat ze soms boos is en dat er dan heel weinig ruimte voor lijkt te zijn. En dit klinkt dan meteen zwaar, maar omdat Studio Figuur dit doet door middel van hele mooie verschillende disciplines, dus het heeft schaduwspel, het heeft film, het heeft muziek, poppenspel en maskers, word je helemaal meegenomen in het werk. Mooi. En al die disciplines zijn zowel Indonesisch als Nederlands. Dus je hebt gamelan-invloeden die je terughoort in de popmuziek. En Wayang Kulit, het schaduwspel, maar dat dan in een moderne variant.
2: Prachtig. Dat klinkt als een heel indrukwekkende voorstelling. Familievoorstelling zeg ik er nog even bij. Dus vanaf 8 plus kunnen mensen daar naartoe gaan. Theaterfestival Boulevard in Den Bosch duurt nog tot en met zondag 16 augustus. Voor meer informatie kijk op festivalboulevard.nl. Guido Broers, programmeur, dank voor je tips en ik wens je een ontzettend succesvolle editie.
1: Dank je wel.

0: Lama Bada Yatanana, gezongen door Abir El Abed met het Amsterdams Andalusisch Orkest, die ook te horen zijn op Theaterfestival Boulevard, waar de programmeur ons zo net nog warm voor maakte. Guido Broers, die had ik zojuist nog aan de telefoon. Het is 7:50, dat betekent dat het bijna tijd is voor het zomeravondconcert. Hein van Ekert, goedenavond. Waar neem je ons mee naartoe?
1: Ik neem jullie eerst mee naar de Renaissance. We gaan naar mooie muziek luisteren met betrekking tot eigenlijk heilige figuren en en daarna gaan we naar een prom en daar wordt door Lawrence Kilby heel mooi, wordt daar Purcell en Dowland wordt gezongen. Dus het wordt fantastisch.
0: Dat klinkt geweldig. Heb jij nog een favoriet heilige figuur?
1: De heilige Henricus, dat ben ik nou genoemd. Dat was een vreselijke man, denk ik. Maar die zal het wel helemaal niet verdiend hebben. Maar nee, Franciscus van Assisi, van de dieren.
0: Je bent van de dieren?
1: Ja, een beetje wel.
0: Fantastisch. We kijken ernaar uit, het zomeravondconcert, zometeen met Hein van Ekert. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond en alvast een mooi weekend.

0: NPO Klassiek.
1: Vanaf morgen is Podium op het Grachtenfestival. 8 dagen lang doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag van 5 tot 6 in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanaf morgen, 8 dagen lang vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasj in zijn bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken en heeft het account inmiddels afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van 2 eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is 1,5 maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden wordt nog onderzocht. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Hein van Ekert.
6: Welkom luisteraars en van harte welkom bij het Zomeravondconcert, waar we vanavond 2 concerten doen. Het eerste komt van de Summer Festivities of Early Music. Op 16 juli zong daar ensemble Stile Antico religieuze renaissance muziek. En op het wat latere deel van deze avond een opname van 21 juli vanuit de Royal Albert Hall. Tenor Lawrence Kilsby soleert dan met muziek van Purcell en Dowland bij het Jupiter Ensemble onder leiding van Thomas Dunford. Met die gaan we even kennis maken. Het Jupiter Ensemble en Thomas Dunford spelen het concert voor luit en violen en basso continuo RV 93 in D grote terts van Antonio Vivaldi.

Antonio Vivaldi, concert voor luit, violen en basso continuo, RV 93 in D groot. Dat was ensemble Jupiter onder leiding van Thomas Dunford, met Thomas Dunford zelf op de luit als solist. En zometeen, of straks moeten we eigenlijk zeggen, in het tweede deel van dit zomeravondconcert zullen we ze horen samen met tenor Lawrence Kilby. Maar we gaan eerst naar een opname van 16 juli in de Tienkerk in Praag, waar Stile Antico deelnam aan het Summer Festivities of Early Music in Praag. En zij zongen die avond allerlei madrigalen, allerlei meerstemmige stukken gewijd aan heiligen. Want in de vroege middeleeuwen werd er exclusief één stemme gezongen tijdens de liturgie in de kerk. Het Gregoriaans bezong alles in eenvoudige, maar pakkende melodieën. Maar voor variatie ontstaat dan de meerstemmigheid. Men ontdekt dat men meer kleuring aan kan brengen met een tweede stem als die over de eerste wordt heengelegd. Maar er moet ook worden gelet op verstaanbaarheid. Meerstemmigheid kan teksten expressiever maken, maar woorden minder goed verstaanbaar. Nou, dan wordt er tijdens de mis altijd een vast aantal delen gezongen. Dan zijn er ook nog misdelen die wisselen, omdat ze iets zeggen over bepaalde vieringen die afhankelijk zijn van de tijd van het jaar. Nou, Pasen en Kerstmis zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. En dan is er natuurlijk nog het idee van de heiligen. Mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor kerk en medemens, althans zo is de bedoeling. Die kunnen natuurlijk door de paus heilig verklaard worden. En van de heiligen kunnen weer standbeelden worden gemaakt. Ze krijgen allemaal hun eigen naamdag. En ze hebben soms ook een speciale functie, beschermheiligen van de dieren zoals Franciscus, of van de reizigers zoals Christoffel. En dat leidt, die heilige verklaring, tot een snellere verspreiding van het christelijk geloof in de middeleeuwen. Dat heeft als voordeel boven de oude religies dat er een streven is. Namelijk, je kunt een beter mens worden en een beloning. Je kunt naar de hemel. Het moeilijke voor mensen die gewend waren aan de andere religies is die onzichtbare God. Een zojuist bekeerde heeft moeite met het feit dat hij zich geen beeld kan vormen. Maar van heiligen kun je wel een beeld vormen. Daar kun je een afbeelding van maken. En je kunt ook jezelf spiegelen aan de goede daden van de persoon in kwestie. En daarom zijn er in de katholieke kerkmuziek van de Renaissance veel gezangen over heiligen. Er kan tijdens de mis op hun naamdag fraai gezongen worden over deze voorbeelden van uitzonderlijk gedrag. Nou, Stile Antico begint met het concert met de geloofsbelijdenis. Het credo uit de beroemde Missa Papae Marcelli van Giovanni Pierluigi da Palestrina. In een minuut of acht belijden dan de gelovigen dat ze geloven in maar één God. Nou, daar komt een van de eerste madrigalen van de Spaanse componist Tomás Luis de Victoria, geschreven in 1572 voor Allerheiligen, het feest van 1 november. Tekst en muziek geven daar een beschrijving van het koninkrijk Gods, waarin Christus in zijn doen en laten gevolgd wordt door alle heiligen in witte gewaden. Dan komt John Taverner. Dan zoomen we in op één heilige. Het vijfstemmige O Wilhelme Pastor Bone werd dagelijks in het 16e eeuwse Oxford gezongen ter ere van de heilige bisschop William of York, die in de 12e eeuw leefde. En hij wordt beschreven als een goede herder, een goed kerkelijk leider. En Taverner maakt die zetting ook eenvoudig. Eén noot per woord en de partijen zingen geen melodieën door elkaar. En dan komt van een anonieme componist het Gaudiamus Omnes. Laten we ons alle verheugen in de Heer, is de tekst. Het is ook een gezang dat met Allerheiligen gezongen wordt. Dus wat krijgen we nu achter elkaar? Van Palestrina geloofsbelijdenis, van Tomás Luis de Victoria een beschrijving van een hemel vol heiligen, van John Taverner een lofzang op William of York, en dan van een anonieme componist een lofzang op God. Palestrina, Tomás Luis de Victoria, John Taverner en anoniem.

Stile Antico hier op het einde van een anoniem componist, het Gaudiamus Omnes in de Gregoriaanse stijl. En daarvoor drie renaissance madrigalen. Nou ja, goed, het begon met een deel uit de mis van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Het credo uit de Missa Papae Marcelli. En daarna het ook kwam Gloriosum van Thomas Luis de Victoria, een beschrijving van de hemel. En dan van John Taverner een ode aan William of York, O Wilhelme Pastor Bone. U luistert dus naar Stile Antico in het zomeravondconcert. We gaan naar Ambrosio Cotes, een beroemde Spaanse renaissance componist die als bisschop van Valencia, Granada en Sevilla carrière maakte. Hij laat hier zesstemmig de heilige Jacobus bezingen, de apostel die gemarteld werd en daarmee de eerste heilige martelaar is. En hij is natuurlijk nog meer. Sint Jacob, Santiago, de beschermheilige van Spanje. Hij wordt bezongen, O licht en glorie van Spanje, dus in een stuk van Ambrosio Cotes. Voor de naamdag van dezezelfde Santiago componeerde Alonso Lopo een vierstemmig loflied op de heilige Defensor Alme Hispaniae, beschermer van de ziel van Spanje. Het werd vele eeuwen later in een klooster in Sevilla teruggevonden. Dan weer even een stukje Gregoriaans voor de allerheilige hymne Timete Dominum, vrees de Heer. En dan pakt de Frans-Vlaamse Thomas Criquillon groots uit met het achtstemmig Andreas Christi Famulus. Andreas, de assistent van Christus. Andreas was de beschermheilige van de Orde van het Gulden Vlies, die in 1546 in Utrecht bij elkaar kwam. En toen werd dit stuk gezongen in het bijzijn van Karel V. En volgens verhalen, waarvan we niet zeker weten of ze waar zijn, waren ook Hendrik VIII van Engeland en Francis I van Frankrijk er ook. Thomas Criquillon werkte voor de Spaanse koning. De Spanjaard Jerónimo de Aliceda werkte er ook en maakte met Beatus Franciscus een lofzang op Franciscus van Assisi, beschermheilige van de dieren, waarin hij hem beschrijft tijdens zijn laatste uren op aarde. Dus wat krijgt u nu achter elkaar? Allereerst Ambrosio Cotes en Alonso Lopo met lofzangen op Santiago, de heilige Jacobus, een stukje Gregoriaans, Timete Dominum, en vervolgens de heilige Andreas van Thomas Criquillon en de heilige Franciscus van Jerónimo de Aliceda. U luistert naar Stile Antico.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Stile Antico zong zojuist een loflied op de heilige Franciscus, Beatus Franciscus, een motet van Geronimo de Aliceda. En daarvoor van Ambrosio Cortes en Alonso Lobo, motetten over de heilige Jacobus Santiago, de beschermheilige van Spanje. Vervolgens hoorden we de Timite Dominum in het Gregoriaans. En dan van Thomas Criquillon een motet over de heilige Andreas Christi Famulus. Een laatste blokje, nou niet een laatste, maar bijna laatste blokje gezangen. Dat begint met het Justorum Animae. Het is een tekst uit het Bijbelboek Wijsheid. Een tekst die vaak met Allerheilige gezongen wordt. En die we dan in het begin te horen krijgen van een anonieme componist. Van de Franco-Vlaamse Nicolas Gombert horen we daarna Virgo Sancta Catarina voor vier hoge stemmen, waarbij hij de diverse partijen over elkaar laat glijden. En de heilige Catarina looft als het juweel van Griekenland. Dat is het land waar ze vandaan kwam. Palestrina looft vervolgens in Cantantibus Organis de heilige Cecilia, de beschermheilige van de muziek. En dan weer een anonieme compositie met het Gregoriaanse Beato Mundi Corde, de tekst uit Matthäus 5, vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En dat werd ook op Allerheiligen vaak gezongen en wel tijdens de heilige communie. Aan het begin van de 17e eeuw drukt componist William Byrd troost en hoop uit met Justorum Animae. De zielen van rechtvaardigen zijn in Gods hand, ook weer uit het Bijbelboek Wijsheid, dat speciaal voor alle heiligen werd gecomponeerd. Dus nog even alles op een rij van een anonieme componist. Een stuk uit het Bijbelboek Wijsheid. Vervolgens van Palestrina een loflied op de heilige Catarina. Dan een Beati Mundo van een anonieme componist, Gregoriaans. En dan van William Byrd. Nee, en ik sla nu even over de... Nee, ik zeg het even verkeerd. Ik begin even opnieuw, mensen, want ik schep verwarring. Ik zou het nog even doornemen met u. Van de anonieme componist, het Justorum Animae van Nicolas Gombert. Dus het loflied op de heilige Catarina. Van Palestrina het loflied op de heilige Cecilia. Van de anonieme componist Beati Mundo Corde. En dan van William Byrd weer een stuk uit het Bijbelboek Wijsheid. Hier is Stile Antico.

Stille Antico eindigde met een stuk uit boek Wijsheid, Bijbelboek Wijsheid van William Byrd. En daar begonnen we ook mee. Van een anonieme componist, natuurlijk Storm Animae. Daarna van Nicolas Gombert, een ode aan Catharina, Virgo Sancta Catharina. Van Giovanni Pierluigi da Palestrina, een ode aan de heilige Cecilia, de beschermgodin van de muziek, Cantantibus Organis. En dan weer een stukje anonieme Gregoriaanse muziek, Beato Mundo Corde. Dat kwam dus daarachter deze William Byrd. Nu nog één stuk, en het is wereldberoemd, het Miserere Mei. Wees mij genadig, o God, van Gregorio Allegri, dat speciaal geschreven werd voor de Passieweek in de Sixtijnse kapel. En volgens pauselijk bevel mocht het alleen daar klinken en nergens uitgegeven worden. Nou, dat gaat heel erg lang goed, maar laat het aan de jonge Wolfgang Amadeus Mozart over om roet in het eten te gooien. Hij hoort het stuk één keer in de Sixtijnse kapel en schrijft het volgens de verhalen in één keer uit het hoofd. Op. Dat is dus het Miserere Mei van Allegri. Dat gaan we nu horen. Dus wie zin heeft in een leuk vakantiespel, haal het muziekpapier erbij en een pen en doe het Mozart na. Want hier komt het.

0: Dat was Stile Antico met Gregorio Allegri, zijn Miserere Mei. En dat was een concert van 16 juli in de Tienkerk in Praag tijdens het festival Summer Festivities of Early Music. We gaan nu naar het tweede gedeelte, prom nummer 7. Een late night baroque concert met het Jupiter Ensemble onder leiding van Thomas Dunford. Met tenor, liedzanger en jonge held Lawrence Kilsby als solist. En die gaat in zijn eerste blokje muziek muziek laten horen van John Dowland, de componist, luitenist en zanger die onder meer werkte voor de koning van Denemarken. En ook aan het Engelse Hof melancholieke liedjes maakt, zoals Come Again, Sweet Love. En daarna nog ook dingen componeerde als The King of Denmark, Galliard. En ook een lied, Can She Excuse My Wrongs, van de hand van Robert of Devereux, de graaf van Essex, de tekst dan. We gaan dus luisteren naar vier van die stukken muziek van John Dowland met Lawrence Kilsby tenor, Thomas Dunford luid en het Jupiter Ensemble.
1: Het zomeravondconcert met Hein van Ekert op NPO Klassiek.

0: beneden.
1: Lawrence Kilsby, tenor, zong met het Jupiter Ensemble onder leiding van Thomas Dunn voor het liederen van Dowland. En ze gaan verder met een tweede groep songs die met het melancholieke luidlied Sorrow Stay begint. Vervolgd met een gaillarde die vernoemd is naar de Earl of Essex alweer. Het derde lied is het beroemde Flow My Tears, zo'n beetje de herkenningstune van John Dowland. De Frog Gaillard verwijst naar Francis, hertog van Anjou, die ooit met Elisabeth I zou trouwen. En het deel eindigt met een nog weer zo'n melancholieke Dowland song.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Jupiter Ensemble onder leiding van luitist Thomas Dunford met Lawrence Kilsby tenor zongen John Dowland. En gaan nu naar Henry Purcell. Ze spelen en zingen delen uit zijn The Faerie Queen, een semi-opera, oftewel een bewerking van Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. De teksten die Purcell op muziek zette zijn niet van Shakespeare, maar zijn uit scènes die in feite reageren op de thema's en verhalen die in het stuk van Shakespeare voorbij komen.

0: Muziek van Henry Purcell, The Fairy Queen. We hadden iets uit Ode to the Birthday of Queen Mary. En nu uit Now that the Sun Hath Filled His Light. Lauren Kilsby. En ja, ik heb vanochtend in een ander land al zitten presenteren. Dus ik ben een beetje duf. En ik heb van Thomas Dunfort en het Jupiter Ensemble gewoon ook allemaal Britten gemaakt. Mijn excuses. Als u daar wat van heeft gezegd op de app, dan had u helemaal gelijk. Ik kan er alleen niet bij. We gaan nu horen wat het verband is tussen John Dowland en wat Lauren Kilsby nu gaat zingen. Oh jee.
1: Okay, guys. So there were some modern John Dowlands, and they played here a long time ago, 50 years ago. And you know their songs. So let's do it together. No need to teach anything. You guys just sing. Hey Jude, don't make it bad.

guys now. Guys.

Het Jupiter Ensemble met Lawrence Kilsby tenor en Thomas Dunford, ofwel Thomas Dunford, wat u ook maar wil. Die hebben hier muziek van Dowland en Purcell gespeeld. Zometeen natuurlijk tijd voor onze eigen Pieter, die met Passaggio komt. En het volgende zomeravondconcert is morgenavond Bayreuther Fest spelen. Nathalie Stutzman dirigeert Rienzi. Andrea Schager, Gabriele Scherer en Jennifer Holloway zingen daar de hoofdrollen. Dat wordt een spectaculaire avond, kan ik u vertellen, met een stuk dat nog nooit eerder in Bayreuth is gespeeld. Dan bedank ik de Avrotros voor dit zomeravondconcert en het feit dat ik hier mocht zijn om het te presenteren. Ik bedank natuurlijk ook mijn technicus Stijn Gul, die allemaal fantastische dingen heeft gedaan. Ik hoop hier snel weer eens terug te zijn. Maar ja, je weet hoe het gaat. Let it be.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Ja, als je bij de radio gaat werken, leer je als eerste dat het medium onderhavig is aan andere wetten dan de wetten van het concertpodium of andere plekken waar je muziek hoort. En dat heeft er alles mee te maken dat je radio weliswaar individueel ervaart, maar dat het toch een massamedium is. De luisteraar bestaat niet. Niet zoals de luisteraar in een concertzaal een vastomlijnde statische groep is, waar alleen in hele uitzonderlijke gevallen iemand weggaat of later nog bijkomt. De radioluisteraar is in flux. Iedere seconde schakelen er zowel mensen in als uit. Ingeperkt door de lengte van de autorit, van de omstandigheden thuis, van of wat je draait of vertelt het juiste is op dat moment. En dat is voor iedereen anders. En dat betekent dat er, terwijl ik dit vertel, mensen inschakelen, mensen weggaan. Maar als de mensen die inschakelen maar lang genoeg blijven, dan heb je een publiek. En dat is precies de reden dat stilte op de radio zo funest is. Stel dat het nu een minuut stil zou zijn. Al die mensen die in die minuut inschakelen, zouden dan kunnen denken: ach, er is iets kapot. Ik schakel maar over naar een andere zender. En die komen dan misschien pas over een paar dagen weer terug. En als radiomaker ontwikkel je daar een zintuig voor. Sterker nog, op radiozenders zijn er zelfs automatische systemen die in werking treden als er door een storing niks te horen is. En dan speelt er een noodband af. Beter iets te horen dan niets. En ik weet niet of het daardoor komt, maar ik merk dat het ook in mijn leven zo werkt. Staat het stil, dan wil ik of ingrijpen of wegzeppen. En dat maakt me soms horendol. Maar misschien heeft deze week rondom John Cage me dat wel het meest geleerd. Om de stilte en de stilstand te omarmen. Want het is nooit echt stil. En niks staat ooit echt stil. Welkom bij Passaggio Late Night.

klarinetist Kilian Herold, violist Florian Donderer en celliste Tanja Tetslav speelden dit cantabile. Dit eerste deel uit de serenade voor klarinet, violoncello van Hans Gall. Componist die in mijn beleving een beetje hetzelfde muzikale dialect spreekt als Max Reker. Ik hoorde daar echt sterke overeenkomsten in. Een soort post-Brahms, laat romantische stijl. Ja, Hans Gall, een van die vele Joodse muzici die voor het nazisme moest vluchten. Fijn dat muzici tegenwoordig zijn muziek weer herontdekken. Dat is erg mooi. Dit ligt al wat langer op de plank, sinds 1650. Folias Ecaparamis Senora, Dona Tarolilla, de Carayanos. Muziek van Andrea Falconieri door Hesperion 21.

0: De Vrijplaat.
1: Mijn gewaardeerde collega Karel den Hertog is normaal gesproken degene die op deze plek violisten uit vroeger tijden in de schijnwerpers zet. Maar ja, aangezien hij op vakantie is en ik toevallig in mijn platenverzameling ook een aantal van die prachtige violisten heb, dacht ik, nu is het mijn beurt. Gisteren had ik nog David Oistrach, die zullen velen wel kennen. Vandaag heb ik meegenomen Ruggero Ricci. Volgens mij een naam die bij velen of nooit bekend is geweest of weer vergeten is, maar wat een violist. En om de een of andere reden zijn LP's met zijn opnames, vooral de vroege Decca-opnames in de begintijd van de stereo, tegenwoordig ontzettend veel waard. Ik zie ze soms wel eens voor honderden, soms zelfs duizenden euro's voorbij komen. Laat ik hier nou zo'n vroege Decca-stereo-opname hebben, begin jaren 60, één of

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Tchaikovsky was dit. Het eerste deel van zijn vioolconcert door violist Ruggero Ricci en het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Malcolm Sargent. 1962 staat er nog in kleine lettertjes op de hoes. Niet het hele eerste deel weliswaar. Misschien komt dat nog een andere keer als er meer tijd is. Maar nu is het tijd voor Poulenc. Ook mooi, het concert Champêtre. Tweede deel hoor je eruit. Concert voor klavercimbel en orkest. Ja, het is een ontzettend leuk stuk. Justin Taylor, klavercimbel. Het Orchestre National de Lille onder leiding van Chloé Dufresne.

0: Het Cœur de Chambre de Namur onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón en ook nog organist Alessandro Urbano speelde hier muziek van Orlandus Lassus. Zijn Magnificat Super Ancor Che Col Partire di Cipriano a Cinque. Complexe titel eigenlijk, maar die vooral zoveel wil zeggen dat Lassus, de componist, gebruik heeft gemaakt van het madrigaal met de titel Ancor Che Col Partire van zijn collega Cipriano de Rore. En die muziek heeft hij als een enorm reservoir aan muzikaal DNA gebruikt om de traditionele Magnificat-tekst weer van muziek te voorzien. In die tijd was dat niet ongebruikelijk. Het is een beetje wat we nu denk ik een collage zouden noemen, waaruit dan weer iets totaal nieuws ontstaat. En dat brengt ons nu om 11:50 bij de 11e Beethoven-brief in de reeks. Brieven gelezen door acteur Leopold Witte. Iedere avond in Passaggio hoor je er eentje. Chronologisch volgen we daarin het leven van Beethoven. Want in al die brieven die hij schreef, die zijn nagelaten, kun je dat leven heel mooi optekenen. We zijn nu bij de 38-jarige Beethoven. Hij is dan op zoek naar een vaste aanstelling. Wordt van verschillende kanten aan hem getrokken. Westfalen heeft interesse, ook Wenen wil hem hebben. En de Oostenrijkse prinsen Lobkowitz en Kinski en aartshertog Rudolf die proberen samen tot een regeling te komen waarmee ze hem van een basisinkomen kunnen voorzien. Maar daar moet hij wel in Oostenrijk blijven werken. In februari 1809 volgt dan koortsachtig overleg waarbij Beethoven wordt geholpen door zijn vriend baron Ignaz von Gleichenstein die namens hem de onderhandelingen voert.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, februari 1809. Liederlijke baron. Ik heb je tekst nog niet van de aartshertog teruggekregen, omdat de advocaat weer de nodige clausules en mitsen en maren wilde aanbrengen. Ik smeek je, blijf bij het schrijven zo dicht mogelijk bij wat ik wens met hoofd en hart. In de inleiding moet staan wat ik in Westfalen krijg. 600 dukaten en 150 dukaten reiskosten. En dat ik daarvoor alleen maar de concerten voor de koning hoef te dirigeren, die kort en bovendien niet erg talrijk zijn. Ik ben zelfs niet verplicht om de opera's te dirigeren die ik zelf componeer. Uit alles moet blijken dat ik me volledig kan toeleggen op het allerbelangrijkste in mijn kunst, namelijk het componeren van grote werken. Oh ja, en ik heb een orkest tot mijn beschikking. Belangrijk. Morgen om 12:00 hebben we het document nodig, want dan moeten we naar Kinski. Ik hoop je vandaag te zien.

0: Het vierde deel uit de derde cellosonate van Ludwig van Beethoven. Muziek opgedragen aan die baron Ignaz von Gleichenstein. Die gespeeld door Jean-Guyen Keras en Alexander Melnikov. En al die brieven van Beethoven, die zijn er ook als podcast. Die vindt ze in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.

Als ik deze muziek hoor, dan moet ik onherroepelijk altijd denken aan dat bladmuzieknotatieprogramma Sibelius. Dat in een versie, een aantal versies geleden, opende met een tune uit deze symfonie. Uit de vijfde symfonie van inderdaad Jean Sibelius. Je hoorde hier het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste. En wat een overrompelende muziek is dat toch. Zoveel meer waard dan alleen een tuintje voor een computerprogramma. Ja, dit is ook een klassieker hoor. Smoke Gets in Your Eyes van Jerome Kern. Je hoort hier het Coleman Hawkins Quartet.

Zeker, als je luistert op koptelefoon, dan verraadt het stereobeeld toch wel de tijd waar dit uitkomt. Smoke Gets in Your Eyes van Jerome Kern hoorde je door het Coleman Hawkins Quartet. Coleman Hawkins tenorsax, Tommy Flanagan piano, Major Holly contrabas en Eddie Locke drums. Ik begon deze uitzending met een kleine relaas over stilte, over stilstand. En dat bracht mij eigenlijk bij dit beroemde gedicht van Rainer Maria Rilke. Was mich bewegt. Ik lees de vertaling van Arie van der Krocht. Wat mij beweegt. Men moet de dingen hun eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling laten. Die diep van binnen komt en door niets opgejaagd of versneld kan worden. Alles is uitdragen en dan ter wereld brengen. Groeien als een boom die zijn sap niet stuwt en die rustig in de stormen van het voorjaar staat. Zonder angst dat er daarna geen zomer komen zal. Die komt er. Maar hij komt alleen voor wie geduld heeft. Voor wie leeft alsof de eeuwigheid voor hem ligt. Zo zorgeloos stil en wijds. Men moet geduld hebben met de onopgeloste zaken in ons hart. En proberen de vragen zelf lief te hebben. Als gesloten kamers. En als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. Het komt erop aan alles los te laten. Als je de vragen loslaat, laat je misschien gaandeweg, zonder het te merken, op een zekere dag het antwoord binnen.

Een klein tweeluikje van de muziek van Georg Philipp Telemann. Gespeeld door Isabelle Faust. Eerst hoorde je haar alleen in een bewerking van een fantasie voor fluit van die componist. En daarna kwam violist Bernard Fork erbij voor een cirkelkanon voor twee violen. Canone Infinito. Ja, oftewel het begin sluit weer aan op het einde. En ook in kanonvorm blijven de stemmen dan perfect onder elkaar passen. Oneindig doorgecomponeerd. Ja, je zult toch een keer een einde aan moeten breien als je dat op cd zet. 4 minuten 18 hadden ze ervoor nodig, deze twee muzici. Wat je hier hoort is La plus que lente, een wals van Claude Debussy. Oorspronkelijk een pianowals, maar nu in de orkestversie van het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit.

La plus culante, de orkestversie van deze muziek van Debussy, gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Maakt het bijna middernacht, maakt het bijna weekend. Kom ik nog één keertje terug op John Cage. In the Landscape, de pianoversie van Cédric Tiberghien. Die hoor je tot aan de ster. En daarmee wens ik je een goede nacht en een goed weekend. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want er staat nog heel veel prachtigs voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, zoals altijd, blijf

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt op zwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Zondag om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 8 augustus. Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer vannacht zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.